0: Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: 4 uur.
1: Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door storing in de stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette-Marit bekendmaakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Tour.
1: Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: 6 uur.
1: Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigt in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 21:30 op 6.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.

0: Alle info op radio10.nl.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Voordat ik hier manager...

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Wat een geld!
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help! GWC!
15: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
20: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
27: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
28: Oranje fans

0: apps en Beelite TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders ga je mis.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Goedemorgen, zometeen wakker worden met Bluff en Ashford en Simpson komt ook uit de jaren 80. En nu het nieuws van 7 uur met Peter van Oudheusden.
6: Het concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
2: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
1: Dus, kom op, naar buiten.
2: Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10. Sil van Stoet.

0: past wel een beetje bij deze ochtend, toch, als je naar buiten kijkt. Ik was net buiten. Het is een beetje druilerig buiten. Het regent harder dan ik hebben kan. Je hoort de bluff bij Radio 10. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sylvan Stoet.
0: Ja. Ik zei het al, buiten is er niet veel aan. Mijn dochter zou zeggen...
2: Rotweer!
0: Ah! Ja, rotweer. Beetje druilerig, een beetje nattig buiten. Als je niet naar buiten hoeft, blijf lekker binnen, zou ik zeggen. Welkom bij Radio 10. Wakker worden met de grootste aller tijden. Ben een beetje van slag. Ik heb een uur geleden gehoord dat de vader van een maatje van me is overleden. Pascal, jongen, mocht je wakker zijn, gecondoleerd. Heel veel sterkte. Ik denk met heel mijn hart aan je. En toch gaan we samen wakker worden deze ochtend. En dat doen we wel met fijne klanken, hoor. Gewoon omdat het zondag is, hè. De Love Affair zometeen, Anna Mary. En misschien heb je toch wel een wijsje voor me. Die past bij deze dag. Het is namelijk ook nog op de dag van de Gilles de la Tourette. Dat weet je wel, hè? Veel mensen denken dat het alleen maar iemand is die af en toe onophoudelijk vloekt. Maar dat is een van de symptomen van de aandoening. Dat betekent nog veel meer syndroom. Zorgt ook bij een patiënt dat hij meerdere tics heeft. En die kan hij dan moeilijk beheersen. Nou, misschien heb je een wijsje daarbij. Een shout of beweging, move, mag ook. Nou, laat het me even weten via de app van Radio.

Gilles de La Tourette. En moet ik altijd gelijk aan Bart de Graaf denken. Bart Boos, hè? Met dat leuke stukje dat hij altijd... wel Hold the Line hoorde je bij Radio 10. Het is 7:59. Goedemorgen. Op een druilerige zondagochtend, waar je niks hoeft te doen, hoop ik tenminste voor je. Lekker wakker worden met een wijsje uit je hoofd.

0: Roos met dit verhaal.
1: Goedemorgen, Stoet.
0: Hallo.
1: Stoet.
0: Hallo.
1: Zou jij het liedje Birds of a Feather van Billie Eilish willen draaien?
0: Want
1: Billie Eilish heeft zelf...

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Je bent bij Radio 10. Goedemorgen. Zometeen deze voor je. Ook weer update van weer en verkeer. Plus je lacht om 7:50. Vandaag een stukje cabaret. Krijg je van Herman Vinkes. Dat allemaal zo hier bij Radio 10.
1: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk

0: Tea. Alle info.
1: Rastafari.
0: Radio10.nl.
2: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer.

0: sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land? Suzuki. Serious about fun.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Goedemorgen, bijna 8:02. Je bent bij Radio 10 in je weekend. Met zometeen muziek van Rockwell. En ook Maroon 5, die komt eraan. Ja, het is prima weer om met je dochter naar zwemles te gaan. Zoals ik vandaag. Of te gaan bowlen. Het is goed bowlingweer, hoor. Vandaag bewolkt met enkele buien. Van het westen wordt het droger, komt af en toe wat zon doorheen vanmiddag. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat veel wind. Snel door naar de headlines en die krijg je van Peter van Oudheusen. Peter, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. Daarna vloog de voordeur in brand en werd een benzinelucht geroken, berichten regionale media. Zijn geen aanhoudingen gedaan. 12 gewonden, onder wie 2 ernstig, bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. En rapper Jay stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was.
12: Oh jee.
13: Jay deed geen provocerende uitspraken.
4: Silvans Toets.

0: Maroon 5 voor je en Memories bij Radio 10. Hey Silvan, ga je nog live van de beachkaarten weggeven? Ja, daar mag ik niks over zeggen, maar ze worden vandaag nog weggegeven. Een aantal keer zelfs. Dus hoor je de oproep van Erik, dan maak je kans om bij het concert te zijn op het strand van Scheveningen. Live on the beach met Guus Meeuwis en met Bluff. Maar ja, wanneer hè? Afwachten maar, toch?
1: Je lacht om 7:50.
0: Oké, tijd om een stukje cabaret uit te zenden. Want ja, het leven duurt maar even. En laten we van elke dag genieten. Zo ook van Herman Finkes. In 2002 werd er bij hem bloedkanker geconstateerd. En het was de mildste vorm van deze ziekte. Maar goed, wel heftig natuurlijk in zijn leven. Zijn leven stond op zijn kop. En hij sprak daarover tijdens zijn, zijn voorstellingen. Hoe dat toen de tijd ging. En hij kon er toch nog een beetje om lachen hier en daar.
2: Zo breekt er in je huwelijk een compleet nieuwe periode aan. Een periode ook waarin je te maken krijgt met zaken waar je toch voorheen geen weet van had. Zo moest ik voor na de onderzoek onder een scan. En vooraf kreeg ik door een verpleegster een zogeheten contrastvloeistof ingespoten. En terwijl ze dat deed, zei ze heel geheimzinnig: dit geeft zo dadelijk een heel eigenaardig gevoel. Dan ben je ermee op de hoogte. Ik zei, oké. En meteen erop zei ze: kleed je maar helemaal uit, Herman. Ik zei, mijn vrouw staat erbij. Mijn vrouw hoorde dat en ze begon te lachen. Ja, moet u nagaan, mijn vrouw begon te lachen en ze zei: goh, dat geeft toch niks. Doe maar gewoon wat ze zegt. Ik dacht, de wereld verandert dus toch echt als je iets onder de leren hebt. En eerlijk gezegd vond ik dat nog niet zo verkeerd. Nee, want in die folders en in die praatprogramma's wordt wel uit een treuren verteld wat voor narigheid je allemaal kunt verwachten. En dat klopt ook allemaal wel. Maar de leuke dingen laten ze weg. Nou, die heb ik nu dan even heel snel verteld. En daar wou ik het ook graag bij laten voor wat het onderwerp betreft. Want, maar ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Eigenlijk niks. Nee, eigenlijk kun je er niks meer van zeggen. Want uiteindelijk is het met zo'n ziekte zo: als je het hebt, is het heel vervelend. Maar als je het niet hebt, is het mooi meegenomen. Dus eigenlijk zitten er twee kanten aan zo'n ziekte. Ja. En als je dan ook nog eens leest dat de B-geliëerde lymfocyten 3 keer zo confusiaal zijn als de T-geliëerde luminaal. Ja, waar praat je dan over? Dan praat je over googelen op internet om maar alles te weten te komen over je aandoening. En dat is het laatste wat ik ervan ga zeggen. Dat moet je dus zeer beslist niet doen. Nee, als je gaat googelen om maar precies te kijken wat je allemaal hebt, dan word je depressief. En dan zie je binnen de kortste keren de wereld door een wel zeer gekleurde bril. Jazeker. Zo liepen mijn vrouw en ik na een middagje googelen door het park. Kijk, zei ze, een knobbelzwaan. Ik zei, ja, maar hij lijkt me wel goedaardig. Ja, maar dan ben je niet goed bezig. Dat is niet goed, dat moet je niet doen. Maar goed, dat was dat.

Toen ze met de serie begonnen, verdienden de acteurs best wel oké. Zo'n 22.000 euro per aflevering. Dat staat niet mis, toch? Maar omdat ze zo populair werden, werd het steeds meer en meer en meer. En zelfs het laatste seizoen verdienden ze per aflevering maar liefst 1 miljoen dollar. Dus 1 miljoen euro bijna. Ja, ongelooflijk, hè? Totaal wordt geschat dat elke acteur ongeveer 90 miljoen heeft verdiend aan de hele serie. En dan hebben we het nog niet eens over de herhalingen, moet je voorstellen. Op een dag weet je het, je wordt acteur. Nou ja, het zijn wel de uitzonderingen. Goedemorgen.

0: Mary J. Blige, U2 en One bij Radio 10. Zometeen gaat de phone in open. Het nummer is 09-09-310-10. Als je even iets belangrijks wil melden, mag het altijd. Ben altijd benieuwd wie er belt. Je weet het nooit, hè? Je kan het niet weten. Zometeen 09-09-310-10. En wie ben jij?
1: It's Bart Simpson. Radio 10's counting down the 80s and 90s top 1500.
2: Radio 10 presenteert...

0: Radio 10's Top 1500.
1: Stem nu. Via radio10.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
9: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zo dadelijk AHA voor je. Ook Ace of Beus, kunt met Zweden. En nu het nieuws van 8 uur, Ronald Helmerswaan.
5: Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. Jay zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Rodica helemaal fan van is. Stem van de van Morten in het refrein. Take on me, vindt ze prachtig.
1: Ja. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, waarbij de...
1: Met Sil van Stoet.
0: Oh, sorry Erik. Ja, waar we de phone in gaan openzetten. Chef, iets belangrijks wil melden. Dingen die je echt even kwijt wil. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Dus 0909-310-10. Kom je gelijk ook in de uitzending. En dan mag je vertellen wat je kwijt wil. Goed, wordt al gelijk. Lijkt. Lijn 4 brandt alweer. Radio 10 met Sil van Goedemorgen.
2: Met Esther van Bijl uit Zwartsluis.
0: Esther, goedemorgen.
2: Het was vrijdagavond 29 mei, dat is even geleden.
0: Ja.
2: Ik wou de tv op SBS6 hebben.
0: Ja.
2: Toen had ik opeens Engeland ervoor.
0: Engeland ervoor?
2: Ja, Engeland, ja.
0: Dus in plaats van SBS6 had je ineens Engeland?
2: En die dag erop had ik Netflix en Samsung TV Plus en Japan.
0: Dus jouw hele televisie was gewoon van slag. Hoe kan dat, joh?
2: Ze waren stukken en schijnbaar, ik heb plat dak.
0: Ja.
2: Bovenop zit zo'n satelliet en volgens mij hebben ze daar wat mee gedaan.
0: Oh, hebben ze hem aangeraakt misschien?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En daarom heb ik ook die foto meegestuurd. Daar heeft het ook mee te maken.
0: Oh, even kijken. Je hebt een foto gestuurd. Kijk.
2: Ja, ja.
0: Oh, ik zie jouw huiskamer. Ja, en een hele stijgerstallage dat voor je huis.
2: Ja, sinds 28 mei al.
0: Nou, dan mag je de gordijnen wel dicht houden 's ochtends.
2: Ja, en moest ik eigenlijk van die lui moest ik de ramen openhouden. Ze dacht het niet.
0: Ja, nee, mooi niet, hè? Had ik
2: al dat zand binnen gehad.
0: Nou, ja, niet alleen dat. Nou, Esther.
2: Nee, en normaal ga ik de tv ook automatisch op SBS6.
0: Ja.
2: Toen moest ik het ook handmatig doen.
0: Kijk, nou, je weet hem wel te vinden gelukkig, maar toch.
2: En sinds 3 juni was de tv weer automatisch op SBS6.
0: Kijk, kijk, nou, dat is een mooie reclame voor SBS6 dit, toch? He?
2: En Sylvan, ik heb gisteren gestemd op de 80's en 90's top 1500.
0: Oh, wat leuk, dankjewel voor het meestemmen. Want die lijst komt eraan, hè? Ja, een mooie lijst, 1500 tracks.
2: Uit de 90's heb ik Nirvana met Smells Like Teen Spirit.
0: Oh, oké. Okay.
2: En I Promise Myself van Nick Cayman. Dat zijn de twee 90's, de rest uit de 80's.
0: Oh, leuk zeg. Nou, lekker. Hartstikke goed. Ja. Nou, we kijken uit naar die lijst. Zou ik Nick Cayman even draaien voor je anders? Vind je dat leuk?
2: Mag wel, ja.
0: Nou, doen we dat toch eventjes. En dank voor de bellen, hè, Esther?
2: Ja, jij ook, Sylvan.
0: Hyper de biep.
2: Hoera!

0: Houten en Home bij Radio 10. Zometeen de US Corporation met Rock the Boat. Don't rock the boat, baby, rock the boat. Gaan we zometeen doen. Even dansen in de ochtend. Maar eerst tijd voor...
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, waarbij je kans maakt op een officiële Radio 10 paraplu. Want kijk naar buiten.
2: Rot weer!
0: Ah! Ja, maar die paraplu maakt een hoop goed. Blijf je neus droog en je kapsel. Hè? Zometeen hoor je een groot hit en die stopt ineens. De bedoeling is dat je hem even afzingt. En dat doe je dan met de app van Radio 10. Even op het microfoontje drukken en laat je stembanden maar horen. Oké, dit is de opgave.
3: Let's move!
0: En dan kom jij met je stem. Hoe gaat die plaat ook weer verder? Weet je het? Ja? Wil je kans maken op die paraplu? Nou, kom erop dan en zing hem even af. Nog één keer de opgave.
3: Let's move!
0: En dan kom jij met je stem. Nou, doe je best. Ik hoor graag van je op deze zondagochtend. Gaan we ondertussen eventjes disco dansen, oké?

0: Ik zou eerlijk zijn met je, het gaat niet goed. Ik krijg alleen maar verkeerde antwoorden. Althans, wel goede antwoorden binnen, maar niet vaak bedoeld.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, nee, mensen appen de tekst. Nee, de bedoeling is dat je hem echt afzingt. Want bij Radio 10 zing je ze allemaal mee. Dus je mag gewoon meezingen hardop. En daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Druk op het microfoontje en zing dit liedje even af.
2: Let's move before they raise the parking rent.
0: Hoe gaat hij ook weer verder? Dat weet je toch wel. Kom op, hé. Hey. Maak je kans op de officiële paraplu. Geef het door via de app van Radio 10.
1: Wil je meezingen tot de zon onder?

0: kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
1: Weet dat je welkom bent.
2: Alle info op radioteam.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Attap.
7: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar €6,99.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
0: Spitter, spatter, spetter. Omdat je niks bedenken kan, verveel je je tabletten. Dat was een liedje van Kinderen voor Kinderen vroeger van zondag, weet je wel. Nou, zo'n dag is vandaag. Wolkenvelden en wat buien vanochtend, maar... Later vanmiddag wordt het droger. Wel wat stapelwolken en wat zon vanmiddag. 17 tot 18 graden. 17,5 graden zijn we. En dan nu de headlines. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Oorschot was vanochtend vroeg een zwaar auto-ongeluk. Er raakten 3 mensen gewond, 2 ernstig. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden. Zij zou onder invloed zijn geweest. Bij een schietincident op een festival in de Amerikaanse staat Ohio... zijn 12 mensen gewond geraakt, van wie er 2 slecht aan toe zijn... 2 mensen zouden op elkaar hebben geschoten. Er is nog niemand opgepakt. En bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome... zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. De show verliep verder zonder grote incidenten.
2: Silvans doet.

0: zangeres met een glasbak naast haar huis. Amy Winehouse hoorde je in Rehab.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, het is tijd om het spel af te spelen. Je zingt ze allemaal mee. En ik probeer het. Ik probeer Geet te bellen. Maar Geet, de telefoon is een beetje gek vandaag. Dus we hebben wel een audio-app.

dingen die je gisteren nog niet wist. En een hele mooie top 4000 muziekmythe. Allemaal binnen nu. En een aantal minuten hier bij Radio 10. En dit is Alba, The Winner Takes It All.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, 2 bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Waar je zo dadelijk 2 live tracks achter elkaar krijgt. George Michael komt eraan met Elton John. En ook Opus hoor je zo meteen. En nu het nieuws van 9 uur.
18: Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaar gewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
17: Radio 10 verkeer. Asfalt ellende valt reuze mee, zijn geen files.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
20: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
21: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
22: Lineker!
23: Ja, Gary Lineker!
21: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 21:30.
20: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Lopez. Life is the symphony. Life is live for you.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, nee, en veel belangrijker, met jou. Ja, welkom. Het is 9:10. Dit is de Weekend Ochtendshow voor de zondag 7 juni 2026. Met zo dadelijk Ed Sheeran, Fleetwood Mac voor je en drie dingen die je gisteren nog niet wist. Even kijken wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Nou, een dag voor de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. Voordat het WK echt gaat beginnen, houdt Ronald Koeman een persconferentie. Morgen speelt Oranje in New York tegen Oezbekistan. En de persconferentie is vanavond om 9 uur te zien live op tv. Nou, de originele bezetting van K3 treedt voor het laatst op. Na een reeks reunieconcerten

jammer, hè, jammer. Ja. En vandaag is de landelijke open dag naaktrecreatie. Op deze dag wordt gaan de deuren open, letterlijk. Wordt georganiseerd door de NFN. Open en bloot, de belangenbehartiger van alle Nederlanders die graag bloot recreëren. En op meerdere natuurcampings in Nederland kan je komen snuffelen. Dat vind ik wel een beetje raar. Oké, ga lekker snuffelen, zou ik zeggen.

0: Radio 10, er komen soms hele leuke berichten binnen, maar soms ook hele rare. En je kan tegenwoordig ook foto's sturen. Die stuurt Leo, ik zou zijn nummer niet noemen. Leo stuurt net een foto van zijn toiletpot met zijn ochtendboodschap erin. En vraag me dan toch af, wat bezielt nou iemand om dat dan naar mij te sturen? Zo 's ochtends vroeg, zo'n bruine hoop. Ik ga hem toch even bellen. Ik ben heel benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft. Even kijken of hij durft op te nemen natuurlijk. Dat weet je natuurlijk niet zeker. Leo!
1: Ja?
0: Ja, Leo, stil van hier, Radio 10, goedemorgen.
1: Ja?
0: Ik ken een hele mooie foto van jou binnen.
1: Van mij?
0: Ja.
1: Leuk, man.
0: Ja. Met de... van je wc. Vertel eens even, wat is daar de bedoeling van?
1: Weet ik niet, ik ga het weer ophangen.
0: Niet meer doen, hè? Vies peuk. Nou, hij is weg. Even doortrekken, zou ik zeggen. Oké, nou, dat was dat. Nou ben ik helemaal van slag daardoor. Dus ik moet eventjes dit erbij pakken. Want we gingen nog even iets doen. Wat veel belangrijker is natuurlijk. We gaan even drie dingen aan jou vertellen.
2: En dan nu. Ja. Drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, een oude wet bepaalt dat restaurants in Amerika die appeltaart serveren, deze ook met een plak kaas beschikbaar moeten hebben. Dus plak je kaas op je appeltaart. Gadverdamme. Over vieze dingen gesproken. En het is ook een apart feitje. Vrijwel alle telefoons die voor de Japanse markt gemaakt zijn, die maken verplicht een hoorbaar klik-klak geluid bij het maken van een foto. Oorspronkelijk is dat ingevoerd om stiekem foto's tegen te gaan.

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: CWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes!
12: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
18: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd.

0: slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Ja, goedemorgen. Jimmy Cliff zo dadelijk voor je. Hakuna Matata. Dat geldt voor jou zondag ook, hè. Nu

0: de hoe zou je het zeggen? De missie van vandaag, zo kan je het eigenlijk noemen. Hè? Rustig aan doen vandaag. Jimmy Cliff hoor je.
1: Top 4000 muziekmythe.
0: De jaren 80 zijn bijna voorbij en de halve wereld zit in spanning. Zou één van de populairste rockbands uit de geschiedenis nog een laatste album uitbrengen? Of hebben alle ruzies van de voorgaande jaren het definitieve einde van de band ingeluid? Lange tijd lijkt het erop dat het inderdaad voorgoed afgelopen is. Maar dan blijkt de band toch nog een verrassing in petto te hebben. Het is 1989 als de gitarist op een avond wordt gebeld. Ja, met mij, hoort hij aan de andere kant van de lijn. Hij weet meteen wie het is. Het is de zanger van de band, met wie hij ondertussen al een jaar of drie ruzie heeft. Ja zeg, ik vind het wel eens tijd worden voor een nieuw album. Wat denk jij? De gitarist kan er wel om lachen. Hij heeft de zanger al een paar jaar niet gesproken en dan wordt hij opeens gebeld met zo'n vraag. Lang hoeft hij er niet over na te denken. En voordat hij het in de gaten heeft, heeft hij ja gezegd op het voorstel. Een paar weken later zitten ze met z'n tweeën in het vliegtuig op weg naar Barbados. Daar wil het duo proberen om wat nieuwe nummers te schrijven. Ik weet niet of het gaat lukken hoor, had de gitarist vlak voor zijn vertrek nog tegen zijn vrouw gezegd. Als het goed gaat ben ik over 2 weken weer terug. Als niks wordt, over 2 dagen. Maar uiteindelijk wordt het toch gewoon 2 weken. Als de zanger en de gitarist op het strand van Barbados bij elkaar zitten, lijkt het alsof er in al die jaren niks veranderd is. Binnen een paar uur schrijven ze samen een flink aantal nummers voor een nieuw album. Dankzij de zon en de zee van Barbados vergeten Mick Jagger en Keith Richards hun ruzie. En in die 2 weken schrijven ze alle nummers voor het album Steel Wheels. Daarvan Mixed Emotions, de Rolling Stones.
1: Top 4000 muziekmythen.

0: Goedemorgen, Erik.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, hits, hits, hits zometeen, hè, of niet?
1: Zometeen, na 10 inderdaad, weer tijd voor hits en vooral herinneringen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Zit je te luisteren, heb je ook een goede reden om iets aan te vragen? Doe het dan meteen via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. En stem ook dan meteen even op onze hit battle, want we beginnen zometeen in 1989, het jaar voor meerdere hits van de Jacksons. Ga je voor Michael Jackson, Leave Me Alone?
2: Just leave me alone.
1: Of wordt het zijn zusje op CB, Janet Jackson? Welke hit heeft je voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland 1 grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
2: Dus kom op, naar buiten.
3: Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende 2 nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. 2 zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar 1 of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk 2 mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
6: Stem nu op radio10.nl.

Goedemorgen deze zondagochtend. Hopelijk begint de dag weer zonder zorgen, maar misschien wel met een lekker ontbijtje en een goed kopje koffie. En terwijl die oven voorverwarmd wordt, zorg ik voor wat fijne hits die in de afgelopen 61 jaar als warme broodjes over de toonbank gingen in Erik's Top 40 Hitdossier. En wat is er voor jou? Aan welke hit heb jij goede herinneringen? Stuur het door via de app van Radio 10 of naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het straks voor je. Dit half uur gaan we terug naar de hits voor Lois Lane en de winnaar uit onze hitbattle. Hij won van zijn zusje Janet. Hier is Michael Jackson.

Lois Lane. De geliefde van Superman. De zussen Monique en Suzanne Kleeman, die waren natuurlijk de stuwende kracht.

0: Deze zondagochtend, daar zijn het weer de hits en herinneringen die ervoor zorgen dat we ons weer even kunnen onderdompelen in het muzikale verleden. Mede dankzij radiotiener Bart.
1: Hallo Erik, goedemorgen. Ik moest denken aan 1989. Dat was het jaar dat een eigen huis een plek onder de zon van René Vroeger een hit was, zag ik op topkeerbaar.nl. En doet mij denken aan het moment dat mijn vrouw en ik ons eerste huis samen kochten. De plek waar we nog steeds wonen. De plek onder de zon. En inmiddels zijn de kids al het huis uit. Dus ja, weet je, we kunnen schaamteloos meezingen zometeen. En shit, zouden we dat draaien voor ons. Hopelijk horen we het zo.

House Down. In het huis van de hits, oftewel Erik's Top 20 in dossier. Hier draait het allemaal om de hits die de afgelopen 61 jaar een plekje in de enige echte hitlijst wisten te veroveren. Vijf daarvan stonden deze week terug in het hitjaar dat dit half uur centraal staat. 1989 in de top 5. De top 5 van 10 juni van dat jaar. I Beg Your Pardon van Con Can zakte van 3 naar 5 in de 7e week. Van 2 naar 4 omlaag in de 13e week top 40. Eternal Flame van de Bengals. Simply Red die ging van 4 naar 3 omhoog in de 7e week. En van 5 naar 2, I Want It All van Queen, stonden nu 4 weken genoteerd. De nummer 1 was Me, Myself and I van De La Soul. En die stond 6 weken in de top 40 en bleef staan op die eerste plaats. En in Huize Hucknall draaide Tine van Toen Mike eindeloos de platen van Harold Melvin en de Blue Notes. Een liedje dat hem keer op keer wist te raken, dacht hij van kom, dat ga ik zelf opnemen.

Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 12 in Erik's Top 40 Hit Dossier maken we die reis terug in de tijd. En dit was de laatste in onze reis door de hitlijst van 1989. Zometeen wederom een nieuw uitstapje. Maar vergeet jezelf ondertussen niet even een hit met herinnering door te sturen. Het kan via de app van Radio 10 of radio10.nl /Erik. En dan kan ik straks wellicht zorgen dat hij voorbij gaat komen. Eerst een favoriet van Radio 10er Maria. Joe Dolan en Lady in Blue komt er zometeen aan.

0: radio10.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is Doei Inbrekers.
15: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Odido. Erik de Zwart.
0: Dit half uur brengen de hits ons terug naar 1975. Zometeen een portie lachtherapie, maar eerst de muziek van The Bee Gees.
2: Hi, this is Maurice Gibb.
8: And I'm Barry Gibb.
2: And I'm Robin Gibb, and we're The Bee Gees. And you're listening to Eric Dussoir's

0: Rebel en Steve Harley. Dan gaan we naar een verzoekje van radiotiener Maria.
1: Hallo, met Maria. Ik heb hele goede herinneringen aan Lady in Blue uit 1975. Mijn toenmalige man ging toen naar de marine en onze laatste dans voordat hij 6 weken in opleiding ging was op dit liedje op de kermis bij ons in het dorp. Dankjewel voor het draaien. Who's that?

klein Erikje was bijna 18. De 16e van de maand juni zou die 18 jaar worden. En ik was driftig bezig nog met plaatjes te kopen. En dit was er een van. Reach Out, I'll Be There. En die Gloria Gaynor die had na 7 hits in de top 40 nog een hele bijzondere verzameling. Namelijk bijzondere theepotten. Dus misschien haal je net de fluitketel van het fornuis om jezelf een kopje thee in te schenken. Besef dan dat datzelfde kokende water bij Gloria uit één...

op nummer 5 met Oh Boy in de 7e week. 4 weken nu in de lijst en met een stip omhoog Uncle Big Miles and Little Eve op nummer 4. Van 2 naar 3 gezakt in de 9e week Love Is All van Roger Glover en Guests. Girls van Moments and Whatnots, die ging van 4 naar 2 in de 5e week. En 6 weken nu in de top 40 en blijven staan op de eerste plaats Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Nou, de notering op nummer 2 in de top 5, die ga ik voor je draaien. Twee heren, de ene heette Moments, de andere Whatnots. En samen scoren deze heren met Girls.

Het was een nieuwe afslag in 1975 voor de groep The Eagles. Minder country rock en meer soul in One of These Nights. Straks nog een uurtje Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. En wat zou jij daarin willen horen? Nou, stuur nou nu jouw hit met herinnering door via radio10.nl/Erik. Of je doet het heel simpel. Je pakt je telefoon en je gaat naar

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een literfles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
0: Echt serieus?

0: Lisa was here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza. Kiss the dodo.
1: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Het is al even geleden, maar het beest is weer los.
11: Het WK

0: bij Albert Heijn.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het ANP nieuws van 11 uur.
5: Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. Het radioteam weer door Weer Online. In het oosten valt er nog een bui, verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 9:30 op 6.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Stem nu op radioteam.nl.

61 jaar hitgeschiedenis. Dit half uur gaan we terug naar een jaar dat jou wellicht wat inspiratie kan geven voor je stemlijstje op de 80s en 90s top 1000 via radio10.nl. En als je toch nadenkt over dat lijstje, stuur de hit met de meeste herinneringen dan ook even door via de app van Radio 10 en mij. Dan kan ik die alvast voor je draaien. Ik vertel je zo meteen welke herinnering ik heb aan een hit van Marco Borsato. Maar eerst muziek van Yousen de Doer en Nene Cherry, nadat we Take That met Everything Chases voor je hebben gedraaid.

komen de eerste seconden van het leven van een baby, waarin de zorg en problemen van de wereld hem of haar nog niet bekend zijn. En dan doen we de Cherry met 7 Seconds natuurlijk. Je kunt weer stemmen op de 80s en 90s top 1500 via radio10.nl. Maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni hoor je dan welke hits de lijst hebben gehaald. En aan veel van die hits zijn er natuurlijk herinneringen verbonden. Nou, bijvoorbeeld Marco Borsato. Het was 1994 en Erik had net verkering met zijn Marika. En iedere dag als ik werk vanuit Nijkerk, want daar woonde zij, als ik dan weer naar Hilversum naar mijn werk reed, dan had ik op de radio en ik hoorde deze plaat op de radio, dan was het voor mij wel duidelijk. Ik ben verliefd, en dat ben ik nog steeds natuurlijk. Marco Borsato, dromen zijn zeker geen bedrog.

een goed gevulde bankrekening over aan deze wereldhit. Ook een totaal onbekende dichter, namelijk Wynne Cooper. Want de tekst van het liedje bestaat namelijk voor dik 90% uit een van zijn gedichten. All I Wanna Do op Radio 10. Dit half uur gaan we terug naar 1994. Ik kijk eventjes naar de top 5 van die week. De Crash Test Dummy stond op 5. Die zakte vanaf 4. 7 naar 4 omhoog in de derde week. The Real Thing van Tool Unlimited. One van Metallica bleef staan op de derde plaats. En van 1 naar 2 zakte I Like to Move It van Real to Real. The Most Beautiful Girl in the World van Prince. Die was de nieuwe nummer 1 in Nederland. En net buiten de top 5 vonden we Joshua Carrison met deze. Van mijn

De laatste was dat in onze reis door 1994 voor vandaag. Misschien heeft het je geïnspireerd voor je stemlijstje voor de Ethische 90's Top 1500. Stemmen kan vanaf nu op radio10.nl. Of wellicht inspiratie voor jouw hit met herinnering die je graag zou willen horen hier in Erik's Top 40 Hit Dossier. Stuur het door via een berichtje dan via radio10.nl/Erik. Zometeen brengt een van die verzoekjes ons terug naar 1982.

0: alle info op radioteam.nl.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl. Nu bij

0: koop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Erik de Zwart. De hits uit 1982 brengen ons terug naar toen. Met zometeen PhD, maar eerst Daryl Hall.

0: verleden in plaats van je te richten op de toekomst. Het bleef overigens wel bij die oude rommel, want het hadden maar één hit. En dat was dit, I Won't Let You Down. Erik's top 40 hitdossier heeft nog plek voor één hit met een herinnering. En die komt van Jacqueline.
1: Goedemorgen Erik, ik zou graag een plaatje willen aanvragen van Disco Train van de Dance Reaction. Vroeger hadden we hier een dansje opgemaakt en die we op een drumbandavond uitvoerden. En het was echt een super mooie herinnering. Dankjewel, groetjes Jacqueline.
2: Hey you, this is Dance Reaction.

was dit een country liedje, maar in een reggae jasje gehezen door June Lodge en Prince Mohammed. Summerland Loves You, Honey. Dat kwam ik toevallig laatst ook tegen op Spotify. Het prachtige album van de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Maar dan ook in een reggae jasje. Klinkt dan toch anders. 5 juni 1982, dat is de datum van de top 40, top 5 waar we even doorheen gaan. Scandalium Sperbet Zirk van de Spider-Murphy Gang. Die steeg van de zesde plaats naar nummer 5 in de vierde week. Ook 4 weken, Hot Chocolate Girl Crazy. Ging van 7 naar 4 in de top 40. En 4 weken ook genoteerd de Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. En die stegen van 5 naar nummer 3. Op nummer 2 bleef staan Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook. De zesde week top 40. En 5 weken nu in de lijst en blijven staan op de eerste plaats. De winnares van het Eurovisie Songfestival, Nicole aus Deutschland, mit ein bisschen Frieden. En ze had een meertalige versie opgenomen, speciaal voor Nederland. Want ze zong het ook in het Nederlands en dan heette het Een Beetje Vrede. Dan een vriendelijk, maar inmiddels wat achterhaald verzoek van de eigenaar van het telefoonnummer. Wat zometeen klinkt in dit nummer van de Spider-Murphy Gang. Die man die werd compleet plat gebeld. In het liedje wordt een telefoonnummer genoemd. Dat was van een verzonnen prostituee waar het allemaal

0: I can see clearly now. En dat moest toch wel lukken door die gigantische bril van Lee Towers in de jaren 80. Dat was hem. De laatste hit uit ons hitjaar 1982 in Erik's Top 40 Hit Dossier van dit weekend. Volgende week zaterdag weer ruimte voor mooie verhalen, verbonden aan de hits uit het verleden. En ik zou het leuk vinden dan iets van jou te horen. Stuur je hit en herinnering via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik.
1: Michael, a station called Radio 10 is about to start a major broadcast. The 80s and 90s top 1500. Shall we engage Turbo Boost and listen in?
2: Radio 10 presenteert de 80s and 90s

0: 80's en 90's, top 1500.
1: Stem nu via radio10.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Weer terug voor inkt en toners bij 123?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Lieslot, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
13: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrije vakanties.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Een hele fijne zondagmiddag. De weekendshow gaat beginnen zometeen met Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.
4: De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Van Oostrom, hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredoom. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten kan nog een bui vallen, verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan de kust staat een stevige wind.
3: Dankjewel, Ronald Rembelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
5: Er staan 9 vertragingen op dit moment. En de 3 langste, alle 3 een gevolg van grenscontroles. Dus op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Duitse grens, 19 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, 28 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en de grens, 23 minuten.
6: Stem nu op radio10.nl

0: het ineens weer hip werd in de popmuziek. Het was een tijdje geleden. Shakira, Shakira en Whenever, Wherever.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom op deze zondag 7 juni. Welkom ook Kim natuurlijk.
2: Goedemiddag.
0: Ik denk dat de rollen vandaag een klein beetje omgedraaid zijn.
2: Want?
0: Nou, jij komt hier nog wel eens binnen met een mededeling als... ik heb één wijntje te veel gedronken gisteren.
2: Eentje maar, ja. Nee, ja. Klopt. Maar, oh nee, niet.
0: Maar gisteren ging jij volgens mij om 10 uur naar bed of zo.
2: Ja, en vond dat me echt vanaf 9:30 aan te staren. Kom, het is tijd. Dus dacht ik, hé, we gaan wel in bed tv kijken.
0: En ik heb toch heel klein eventjes mijn verjaardag gevierd gisteren.
2: Ja, heel goed.
0: Maar net iets te groot toch, want ik brandde op een terrasje in Utrecht. Het was nog lekker weer.
2: Ja.
0: En we gingen aan de Franse koffie.
2: Een kater.
0: Beetje, we gingen aan de Franse koffie. En dat is met Grand Marnier en daar ben ik zo gek op. Dan kan je niet stoppen met drinken. Ik had er toch eentje eerder moeten stoppen met drinken.
2: Heb je genoten?
0: Ja, het was heerlijk. Het was heerlijk.
2: Goed, zo goed. Oh, ik vind het wel jammer dat ik dat nou net moet missen.
0: Ja, dat had je mee kunnen drinken natuurlijk. Ik ken jou.
2: Zo'n hoofd.
0: Nou ja, kan je kijken op de webcam. Zondag 7 juni. Vandaag start onze Max Verstappen weer eens vanaf de eerste startrij tijdens een Formule 1 Grand Prix.
2: En wel die van... Niet bol, maar we zijn al lang blij dat het de eerste startrij is.
0: Precies. Monaco, daar starten ze om 3:00 vanmiddag. En in Antwerpen is het kusjesdag, namelijk afscheidskusjesdag.
2: Oh.
0: De originele bezetting van K3 treedt namelijk voor de allerlaatste keer op in de AFAS-dome in Antwerpen.
2: Hebben ze dat omgedoopt tot kusjesdag?
0: Nee, dat heb ik ervan gemaakt.
2: Oh, godzijdank.
0: Afscheidskusjesdag. Nee, die reunietour, die zou bestaan uit 5 concerten oorspronkelijk. Hè? 3 in Antwerpen, 2 in Rotterdam.
2: Dat hebben ze ook wel, dat is natuurlijk marketing.
0: Hoeveel hebben ze er gedaan, denk je?
2: Volgens mij 17 of zo, toch? Of waren het alleen al 17 in Nederland? Ik weet het niet.
0: 48 concerten.
2: Ja, dat is een hoop. Hoppakee. En dan weet je ook dat 5 was marketing.
0: Ja, oké. 750.000 tickets verkocht. Wel een hoop.
2: Ja, dat is een hoop, absoluut. Die hoeven ook niet meer te werken.
0: K3 onderschat ze niet, zeg ik maar. En over tickets gesproken, wij geven vanmiddag weer kaarten weg voor Live on the Beach. Dat is op 3 september op het strand van Scheveningen. En vanavond, dan beginnen onder andere Guus Hiddink, John van het Schip en Galit Boularus aan een strijd om de titel De Beste WK-kenner. Is te zien in de WK-quiz op SBS6 en wij spreken met de host van die quiz. En dat is Johnny de Mol.
2: Leuk.
0: En natuurlijk hebben wij de grootste hits aller tijden.

0: hoop nooit. Het kan zomaar gebeuren met de liefde. Finally, it happened to me. Cici Peniston. Op een beetje een druilerige zondagmiddag. Dus ik dacht, ik pak er een beetje een zonnig muziekje bij. En ik lees hier Kim in de app. Ja. Dag Robert en Kim. Waar is Kim? Ik hoor haar wel, maar ik zie haar niet via de webcam. Groetjes van Vincent.
1: Ja, ik zit thuis.
0: Ja, moeten we toch nog een keertje uitleggen dat jij al een paar weken je snor drukt hier in de studio.
1: Ja, ik ben 2,5 weken geleden geopereerd aan mijn enkel.
0: Ja.
1: En dat is een klein beetje tegengevallen. Moet ik heel eerlijk bekennen.
0: En wij hebben technisch wel kunnen regelen dat mensen jou horen. Dus je bent er gewoon. Ja. Maar wij hebben niet technisch kunnen regelen dat mensen jou ook kunnen zien. Dus,
1: ik zit in mijn keuken, dus het klinkt iets holler dan normaal.
0: Ja, maar het is goed. Het is hartstikke goed. Ja. Volgende week gewoon weer hier.
1: Ja, daar werk ik wel heel hard naartoe. En dat is, want het gaat echt wel beter, maar dan word je ook overmoedig.
0: Oh.
1: Dus ik merk dat ik dan vrijdag misschien iets te ver gelopen heb. Oeh, 2,5 kilometer. En daar heb ik dan echt wel weer last van. Dus ik moet het gewoon heel langzaam opbouwen. Maar ik zet alles op alles om gewoon zaterdag weer in Hilversum in de studio te zijn.
0: Laat ik de vraag dan toch nog een keertje stellen op de schaal van 1 tot 10. Hoeveel pijn heb jij nog?
1: Een viertje nog wel.
0: Een viertje? Ja, dat is wel het laagste wat ik ooit gehoord heb.
1: Ja, daarom. Nee, het gaat echt wel beter. En het is ook meer, weet je, als ik zo nu zit, heb ik eigenlijk nergens last van.
0: Oh.
1: Ik moet alleen niet veel bewegen.
0: Oké. Okay.
1: Ik moet niet mijn voet op en neer doen of zo.
0: En wanneer doe jij je voet op en neer?
1: Nou, ik moet oefeningetjes doen van de fysiotherapeut. Dat is best wel vaak.
0: Ja.
1: Dus ja, om niet te veel, ik moet er ook niet te veel over in detail gaan. Maar er zijn wat zenuwen geraakt, geloof ik. Dus daar heb ik een beetje last van.
0: En wanneer heb je daar het meeste last van?
1: In mijn slaap.
0: In je slaap? Oh ja, daar heb ik een opname van, die ga ik niet laten horen.
1: Nee, laten we dat niet nog een keer doen.
0: Maar, en je vertelde net ook, daar schrok ik een beetje van.
1: Nou.
0: Dat jij daar onder de douche heel veel last van.
1: Ja, nou ja, want als ik dus onder de douche sta en ik was me en ik kan dan dus als ik dus de huid van mijn scheenbeen heen en weer ga.
0: Huh? Dat klinkt pijnlijk.
1: Dat gaat niet.
0: Maar jij wast jouw benen daar actief?
1: Ja. Tuurlijk. Nee, dus ik zet me in. En dan doe ik eerst mijn bovenbeen en dan mijn onderbeen. En dan de andere kant van mijn bovenbeen en dan mijn onderbeen.
0: Dit gaat helemaal nergens over. Maar ik ben het meest gechoqueerd door het feit dat jij actief jouw benen wast. Ik heb echt nog nooit mijn benen gewassen onder de douche.
1: Dus dan laat je gewoon het er langs glijden of zo?
0: Ja, ik stop mij gewoon in. Maar mijn handen komen in principe nooit lager dan de bil. Nou ja, nooit onder de bilstreek kom ik eigenlijk.
1: Oké. Okay. Oh, dat is grappig, ik wel.
0: Dus jij bukt onder de douche?
1: Nee, ik til mijn been op.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of een buk ligt een beetje aan hoe bevoel
0: ik. Ik ben gechoqueerd. Ik dacht dat veel meer mensen dat deden zoals ik deed. Van ja, dan loopt het sop langs je benen. Dan zijn ze schoon.
1: Ja, nee, ik was wel actief mijn benen. Wat grappig dit.
0: Nou, dit gaat helemaal nergens over.
1: Maar ik wil wel weten wie de normaalste is van ons twee.
0: Is dit een man of een vrouwen dingetje ook? Misschien dat vrouwen dit wel doen en mannen denken, ja, ik ga niet mijn benen zitten wassen.
1: Ik heb geen idee. Ik dacht dat iedereen gewoon zijn hele lijf waste.
0: Oké, okay. Lieve luisteraars, ik had niet verwacht dat ik deze vraag ooit op de radio zou stellen, maar ja, nu wil ik het weten ook. Lieve mensen der lage landen,
1: wast
0: u uw benen? Laat het even weten via de radio die je hebt. Ja, het gaat nergens over, ik geef het toe.
1: Weten.
0: Ja, ik wil het nu ook weten. Kom maar door, was je benen of niet? Ja of nee, radio 10 app. Ondertussen, Queen.

0: info. Radio10.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra

0: en bij jouw Opel verkooppunt. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Denk niet zwart, denk niet wit, de Frank Boeijengroep.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, ik durf dit niet zo goed aan te snijden, Kim. Ik weet niet meer precies hoe we eraan kwamen. Ja, ik weet het wel, maar het is zo'n raar onderwerp. We kwamen te spreken over dat jij actief onder de douche jouw benen wast.
2: Ja.
0: En ik daar verbaasd over was. En,
2: want jij doet dat niet.
0: Ik doe dat niet.
2: Nee, er is een sportmasseur die zegt, ik mag toch hopen dat iedereen daar ja op antwoordt. Want als ik iemand moet masseren, hoop ik toch echt wel dat ze ook gewoon hun benen even hebben gewassen.
0: Nou ja, maar ik laat het sopper dus langslopen, dus is het schoon.
2: Ja, nee, ja, dat even kijken. Ja, natuurlijk, lummel moet je die dode huidschilfers er daar ook afwassen.
0: Lummel ook.
2: Ja, ik vind lummel wel een leuk. Ik vind lummel moeten we meer gebruiken. Ja. En voeten worden ook veel genoemd, dus dat je die inderdaad daar ook mee schoonmaakt.
0: Oké, ja, ik heb Jacqueline aan de lijn. Volgens mij, Jacqueline, vind je mij heel erg vies.
3: Nou, heel vies is een groot woord, maar ik vind het wel gadver, klopt.
0: Gadver. Oké, jij bent ook een actieve benenwasser, concludeer ik daaruit.
3: Ja, wij allemaal.
0: Wie zijn wij allemaal?
3: Nou, mijn man sowieso, mijn kinderen.
2: Ja, je hebt het geleerd. Weet je zeker dat ze het nog steeds doen?
3: Nou, ja.
0: Ja. Maar bij kinderen kan ik me nog voorstellen, als je met een korte broek in zo'n zandbak zit, dat je dan vieze knieën hebt en dat je dat even wast, begrijp ik. Maar ja, mijn knieën komen doorgaans nergens waarvan ik denk, nou, dat was heel vies.
3: Je zweet gewoon. Ja. Een mens zweet overdag gewoon.
0: Tuurlijk, maar dat spoelt eraf.
3: Want nee, dat is ranzig.
2: Ja, maar ik vind ook, het is zo'n kleine moeite. Wat houd je tegen vooral?
0: Nou ja.
3: Ja, ook.
0: Gewoon lekker kort douchen, even sop eroverheen, afspoelen, klaar.
2: Ja, maar je hebt het echt over 20 seconden.
3: Ik douche ook heel kort hoor, maar ik was wel mijn benen.
0: Ja, maar dan moet je bukken en zo, ik vind het echt.
3: Ja,
0: maar ik zie in de app ook, volgens mij ben ik de enige. Ik durf nooit de vraag te stellen, ben ik de enige die? Want het antwoord is eigenlijk altijd nee, je bent nooit de enige die. Maar in dit geval.
2: Nou, het verbaast mij ook. Ik dacht dat er meer niet-benenwassers zouden zijn, Robert.
3: Nou, ik vond het echt heel gek.
0: Jij vindt mij heel gek. En jouw man, hoe gek vindt hij mij?
3: Nou, ook heel gek. Okay. Die zei als eerste, hoe dan?
0: Oké.
2: Het is wel leuk dat we het ons ook allemaal inbeelden. Ik ben hier veel te visueel voor ingesteld.
0: Ik ga nog even doorzoeken, maar ik moet echt, denk ik, diep de appbox in om iemand te vinden die ook zijn benen niet was.
2: We gaan een medestander vinden.
3: Succes. Ja.
0: Dankjewel, fijne zondag.
3: Oké, fijne zondag. Goeie uitzending. Doeg.
0: Ik heb, denk ik, één medestander gevonden, Kim.
2: Ja, toch?
0: Ja. Annemiek, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij wast ook je benen niet.
4: Nee, nou, ik hoorde jou dat vertellen. Ik dacht, nou, dat is precies wat ik ook doe.
0: Kijk, hè. Nee, maar er zijn echt tientallen appjes binnengekomen. En ik denk dat wij de enige twee zijn die niet onze benen wassen,
2: ja,
0: Annemiek.
2: Viespeuk komt er ook veel binnen.
0: Viespeuk, wij zijn viespeuken.
2: Ja.
4: Nou, ik heb geleerd dat inderdaad, als het sop langs loopt, dat voldoende is om schoon genoeg te zijn. Dus ik doe dat al jaren zo.
0: Annemiek, je bent een vrouw.
2: Schoon genoeg van om
0: een vrouw naar mijn hart ben je.
4: Goed zo.
0: Hey, mag ik jou een hele fijne zondag wensen? Moet je nog douchen vandaag?
4: Ja, ik moet nog douchen vandaag. Nou, ja. En ik ga lekker soppen langs laten lopen.
0: Laat het soppen even lekker langs lopen. Hartstikke goed. Doei, doei.
4: Doei, fijne middag.
0: Radio 10, dit is de Weekend Show. Alleen maar shiny happy people. Dit is R.E.M.

0: 14. Het is de weekendshow met de Four Tops en Reach Out. I'll be there. En wij hadden het net eventjes, Kim, over je benen wassen onder de douche. Ja of nee? Toen kreeg ik nog even deze app binnen.
1: Hi Kim en Robert. Nou, mijn man en ik zijn bijna 40 jaar bij elkaar. En ja, jullie hebben wat losgemaakt aan de lunchtafel. Want ik was me wel helemaal van top tot teen.
0: Oh, yeah.
1: Lijkt hij nou toch ook vanaf, ja, wel zijn onderstel natuurlijk, maar zijn benen en zijn voeten niet te wassen. Nou, nooit geweten. Fijne dag.
0: Oeh, als er maar geen huwelijken sneuvelen door dit onderwerp, Kim.
2: Nee, vast niet.
0: Nee,
2: vast
0: dat komt
2: niet.
0: Wel goed.
2: Nee, ja, en Dia die maakt het ook wel bont, hoor. Die scrubt ook gewoon haar benen elke keer met Himalaya-zout. Dat kan ook nog.
0: Dat kan ook nog. Oh,
2: wel
0: een beetje overdreven, jongens.
2: Nee, maar er zijn iets meer medestanders binnengekomen, Robert. Je staat niet helemaal alleen.
0: Niet iedereen vindt mij een vies
2: punk. Allemaal op vieze beentjes op de grond.
0: Heel goed. We gaan een spelletje spelen.
3: Twee leugens en één waarheid.
0: Want gisteren was er een wonderlijke gebeurtenis bij de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Michael van Gerven die deed daar mee. En die ergerde zich groen en geel aan een als Elvis Presley verklede man die de hele tijd langs het podium liep.
2: Hey, alsof het anders allemaal zo normaal is tijdens het darten.
0: Ja, ik lees even
2: circus
0: voor. De man die droeg een wit pak met veel bling-bling en hij had wat kilootjes te veel. Dat is bij darts wel vaker, heb ik het idee.
2: Ja, daar zou ik me niet meer druk over maken.
0: Michael van Gerven die werd er zo door afgeleid dat hij de nep Elvis de zaal uitstuurde. En toen dacht ik, zouden er meer beroemdheden dan wel nep-beroemdheden zijn die dat, ja, vaker overkomt ook, dat ze niet op waarde worden geschat. Daarom zometeen drie stellingen over beroemdheden die ooit werden geweigerd bij evenementen waar ze eigenlijk hadden moeten shinen. De vraag is het een keiharde leugen of de waarheid die je hoort? Je kan een mooie Radio 10 prijzen mee winnen. En we beginnen natuurlijk met de selectiestelling.
2: Ja.
0: Die luidt als volgt. Regisseur Steven Spielberg, die kennen wij van vele films natuurlijk. Onder andere E.T.
2: E.T., Saving Private Ryan,
0: ja, zoveel,
2: War of
0: zoveel.
2: The Worlds, echt niet normaal.
0: Deze Steven Spielberg die werd niet zo lang geleden weggestuurd toen hij in Londen een pub binnenliep, waar op dat moment een pubquiz werd gehouden met als onderwerp Steven Spielberg. Is dit een waarheid of een leugen? Laat het weten via de Radio 10-app en misschien speel jij zometeen wel mee. Dit is Pink op 10.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer Helemaal Los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie. Fomar, voordeelmarkt. Fomar,
12: voordeelmarkt. Renault.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Elf!
19: GWC!
18: Elf!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moesten het poep mengen. Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: Wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Pick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Alweer bijna 2 over 1. Wat hebben wij veel plezier. Zometeen Mister hier op Radio 10 na het nieuws van 1 uur.
0: De man van 73, naar wie werd gezocht op de Veluwe, is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Wezep. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. Politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Van Oostrom, wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd een man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet, is niet duidelijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
27: Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
1: 14 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland. 33 minuten door een auto met pech. Op de A67 Eindhoven-Venlo. Ja, daarna krijg ik namelijk nog de A76.
27: Moeilijk.
1: Ik was even in de war. Dus op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Helden en Industrieterrein Venlo. 8.099.100. 22 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. 25 minuten.
2: Stem nu op radio10.nl.

0: Love is Right Here. Bij Radio 10, Black Eyed Peas. En inderdaad, het liedje heet Where is the Love?
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Ja, beroemdheden zijn ook maar mensen. En ze worden wel eens aan de deur geweigerd, terwijl ze eigenlijk zouden moeten shinen op die evenementen. De selectiestelling voor het spelletje was: regisseur Steven Spielberg werd niet zo lang geleden weggestuurd toen hij in Londen een pub binnenliep waar op dat moment een pubquiz bezig was met als onderwerp Steven Spielberg. Carla, is dit een waarheid of een leugen?
2: Dit is een leugen.
0: Dit is inderdaad een leugen. En weet jij waarom dit een leugen is?
2: Ja, omdat hij volgens mij zelfs daar quizmaster ging zijn en gewoon
0: mee. Inderdaad, Carla. Hij liep daar inderdaad die pub binnen en hij ging gewoon meedoen. Hij werd met open armen ontvangen. Daar zijn opnames van. Ja. Luister even een klein stukje.
3: Steven Spielberg, I'm coming to drinken. And just like that, this is the best pub quiz you've ever been to.
0: De beste pubquiz die je ooit hebt bijgewoond, wordt er gezegd. En ik denk dat het wel klopt.
4: Ik dacht ook dat het een leugen was, maar echt om de totaal verkeerde reden. Ik denk, die is heus niet zomaar ergens in Londen een pub binnengewandeld waar toevallig een pubquiz was.
0: Nee, ik denk niet dat het helemaal toevallig was. Maar het was wel leuk gegeven natuurlijk.
4: Zeker.
0: Carla, dat betekent, jij zit in het spel. Jij krijgt nog 3 stellingen en slechts 1 daarvan is waar. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Here we go.
1: 1.
4: In de jaren 80 werd Dolly Parton in Los Angeles aan de deur van een gaybar geweigerd, waar op dat moment een Dolly Parton look-alike wedstrijd plaatsvond.
1: 2.
4: Na de uitreikingen van de Grammy Awards in 2016 wilde Paul McCartney naar een afterparty in de club The Argyle. De beveiliging hield hem tot 2 keer toe tegen.
1: 3.
4: In Belfast werd Leonardo DiCaprio ooit geweigerd bij het grootste Titanic museum ter wereld, omdat het er op dat moment te druk was.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, Carla. 2 leugens en 1 waarheid. Is Dolly Parton ooit geweigerd aan de deur waar een Dolly Parton look-alike wedstrijd plaatsvond? Is Paul McCartney ooit na een Grammy-feestje geweest en mocht hij niet naar binnen? Of Leonardo DiCaprio, die was in Belfast en die mocht het Titanic Museum niet in? Oh Jack. Maar hij mocht niet naar binnen.
2: Ik denk de laatste.
0: Jij
2: ik
0: denk dat
2: Leonardo DiCaprio er niet in mocht.
0: Weet je het zeker?
4: Denk er nog eens goed over.
2: Nee.
0: Gok nog 1 keer.
2: Dan denk ik dat Dolly Parton geweigerd
0: heeft. Ja.
2: Ik ben niet zo goed in gokken.
4: Ja, dat blijkt.
0: Als je nog een keertje mocht gokken, dan was het altijd raak geweest natuurlijk.
2: Ja, nee, precies.
0: Het was stelling 2 die waar was.
2: Oh, echt?
0: Ja, het is echt waar. Er zijn ook daar opnamen van. Paul McCartney die was in 2016 bij de uitreiking van de Grammys geweest. En hij wilde daar een afterparty. En daar gebeurde dit tot groot verdriet zelfs van Paul McCartney zelf. Oké, hoor, moet ik het even erbij zoeken. En hij reageert dan zo, luister even.
3: Steven Spielberg.
0: Nee, dit is Steven Spielberg. Hier is hij, komt hij.
3: What VIP do we gotta get? I don't know.
5: They won't let you in.
0: Ja, het is moeilijk te verstaan, maar hij zegt: How VIP do we gotta get? We need another hit, guys. We need another hit. En om hem heen staan alleen maar mensen die denken: hè, mag je echt niet naar binnen? Misschien volgend jaar, zegt iemand.
4: Ik vind het wel irritant als ik ergens geweigerd word. Laat staan als je Paul McCartney bent.
0: Ja, hij werd echt geweigerd. Dolly Parton die deed zelfs mee aan een look-alike wedstrijd. Ze won alleen niet. Dat is dan weer het leuke aan dat verhaal. Maar het is wel echt gebeurd. En Leonardo DiCaprio die is nooit geweigerd bij een Titanic museum. Je had het niet goed, maar er gaat niemand met lege handen naar huis hier. Dus jij mag kiezen uit de prijzenkast. Wil jij een Radio 10 dopper, een paraplu of een Radio 10 pet?
2: Dan ga ik voor de dopper.
0: De dopper, heel goed. Die komt naar je toe. Ja. Ik wens je nog een fijne zondag.
2: Leuk, dank jullie wel. Fijne uitzending nog.

0: Radio 10. Op deze zondagmiddag met ABBA en Lay All Your Love On Me. Je mag weer gaan stemmen trouwens voor de 80's en 90's top 1500. Kim, ik ga niet meer met jou wedden daarover.
1: Nee, ik wilde het net vragen, maar dat lijkt me een verstandige beslissing, Robert.
0: Dat was vorig jaar niet zo'n heel groot succes. Toen riep ik, er komt veel meer muziek uit de jaren 80 in die lijst dan uit de jaren 90. Want de muziek uit de jaren 80 is nou helemaal veel beter. En die weddenschap die verloor ik. Ik weet niet meer precies hoeveel ik zei dat erin moest staan. Maar
1: wat ik onthouden heb, is dat je verloren hebt.
0: Ja, en ik heb onthouden dat ik toen in ieder geval een half uur een oorbel heb gehad. Want ik moest me verkleden als iemand uit de jaren 90. Goed, stemmen, dat kan wel. Radio10.nl op de 80's en 90's top 1500, doe dat. En hou ook in de gaten, je maakt dit hele weekend nog kans op tickets voor Live on the Beach, 3 september op het strand van Scheveningen. Guus Meeuwis en Bluff, die staan daar onder andere. Als je de oproep voorbij hoort komen, dan moet je zo snel mogelijk tickets appen via de gratis Radio 10 app. En misschien ben je er gewoon bij op 3 september. Dit is Emma.

0: Techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Oranje fans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Domino's. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin.

0: En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Vanavond op SBS6, de WK-quiz met quizmaster Johnny de Mol. We spreken hem zometeen na Tina Turner en David Bowie. Radio 10. Come on.

0: Radio 10, de Weekend Show. Met The Weeknd en Blinding Light, jongens. Ik weet niet hoe met jou zit, maar hier begint de oranje koorts toch wel een beetje op te lopen. Ja, bij jou ook wel, denk ik, hè? Doe even mee met onze WK-quiz ook, hè? En onze WK-pool. Radio10.nl/WK. Die leeuw, die komt eraan. Zo is het. En omdat de leeuw eraan komt, komt Johnny de Mol er ook aan vanavond met de WK-quiz. 9:30, SBS6. 4 dagen lang strijden oud-WK-gangers om de wereldbeker. Wie weet het meest van het WK-voetbal? Johnny, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag jongens. Hallo, hallo.
0: Jij bent onderweg, want jij hebt ook nog een try-out te doen.
1: Ja, die doen we ook nog even tussendoor.
0: Tussendoor.
1: Gorendijk is het. Weet je waar het ligt?
0: Geen idee. Noord-Zuid?
1: Ja, bij Heerenveen.
0: Ah, oké, Noord.
2: Oh, oké, dat is een eentje rijden.
0: Heel goed. Hey, om gelijk even te checken wat voor vlees we in de Kuip hebben. Wie moet er in de spits in Oranje?
1: Wat mij betreft, Brobbie.
0: Brobbie?
2: Ja,
0: okay.
2: Niet malen.
0: Niet malen.
1: Brobbie in de spits. En dan, er is geen één verdediger ter wereld die het leuk vindt om tegen Brobbie te spelen. Dus dan mag hij daar het sloop- en trekwerk doen. Dan malen erin. En dan leggen we er een paar in.
0: Kijk. Heel goed. Wat een tactiek.
2: Enough.
0: Mooi. Heel mooi.
2: Gewoon doorgedacht. Ja.
0: Hey, vanaf vanavond ga jij het oranje vuurtje vast lekker opstoken. Welke oud-WK-gangers doen er mee aan de WK-quiz?
1: Ja, supermooie duo's. John van Schip, Richard Witsche. De Enfant Terribles uit de jaren 90 van Ajax.
0: Yes.
1: Mogen we wel zeggen. Dat boefjes achter zijn ze nog steeds niet verloren. Je had het net over het belangrijkste zijn die vragen. Nou ja, niks is minder waar, want... die gastjes die vinden het veel leuker om elkaar de loef af te steken, elkaar in de zijk te nemen en plaagstootjes uit te delen. En dat voert dan ook echt de boventoon.
0: Dus het blijft gewoon voetbalhumor?
1: Het blijft gewoon voetbalhumor. Zij spelen tegen onder andere Galit Boularus, de kannibaal. Mm-hmm. Maarten Stekelenburg, ja, de kannibaal.
2: Ja, die was vergeten, die bijnaam, ja.
1: Hij deed zijn bijnaam wederom eer aan.
2: Oh, hij lust het er al.
1: Ja, en dan ja, misschien wel het mooiste duo van de avond. Aaron Winter samen met minder dan Guus Hiddink.
0: Ja.
1: Meneer Hiddink, Guus mag ik zeggen. Ik ken Guus al van de jaren 80, was nog heel jong. Mijn stiefvader Søren Lerby won met hem de Europa Cup 1 met PSV. Sindsdien mag ik Guus zeggen. Wat een legende.
0: Ja.
1: Wat een legende deze man, hè?
0: Zeker. Nee. En die krijgen dan vragen over het WK... of moeten ook nog aantonen dat ze nog een beetje kunnen voetballen? Of?
1: Nou, beide. We mochten het archief induiken. Dus vanaf 74, 78 WK-beelden tot aan het vorige WK in Qatar. Voetbalfragmenten, gaat hij erin, gaat hij er niet in? Trekt de scheidsrechter geel, rood of niks? Dat zijn een beetje de vragen.
0: Heel goed.
1: En degene die het beste heeft gedaan per ronde, die mag dan op een goal schieten met een paar gaten erin. Het kleinste gaatje is de meeste punten waard, zoals het in het echte leven ook is.
0: Ik hou wijzelijk mijn mond.
1: Ik ook. En je kan je voorstellen dat het over en weer dollen en dat de missers op ludieke wijze werden gevierd.
0: Oh, leuk.
2: Leuk.
0: Mag ik met een van jouw eigen vragen ook even jouw kennis testen?
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Want vanavond dan gaan we dit horen.
3: Welke speler van het Nederlands elftal maakte minuten op een WK?
0: Ja, welke speler van het Nederlands elftal maakte minuten op het WK? Ik heb 3 namen voor je. Slechts 1 speelde ooit op een WK. Jan van Halst, John Bosman of Berry van Aarle?
1: Ik twijfel tussen Jan van Halst. Oh, dat is een goeie. Deze.
2: Ja.
1: Dan moet ik even nadenken.
2: Niet googelen.
1: Nee. Ik zit in de auto, jongens. Ik heb mijn handje aan het sturen. Ik moet gaan gokken, want ik weet het niet. Jan van Halst.
0: Jammer. Die ander was goed, denk ik. Want jij twijfelde tussen Jan van Halst en Berry van Aarle.
1: Ja.
0: Berry van Aarle.
4: Ja, is goed.
0: Ja, Berry van Aarle is goed. Die zat in 1990 zat hij bij dat zo dramatisch verlopen WK. Hij speelde alle 4 de wedstrijden vanaf het begin.
2: Ah, 100 minuten dan zelfs.
0: Ja.
1: Dat WK heb ik wel een klein beetje in mijn eigen
0: verdrongen. De meeste mensen. Ja. Zelfs de mensen die meededen, die hebben dat verdrongen, denk ik. Dat was een heel lastig WK.
2: Ja. Hey, Tony, je bent hartstikke druk natuurlijk de komende tijd. Maar wij spraken gisteren Sam van Rooyen voor het Oranje Café. En die vertelde dat ze zelf de samenvattingen moeten gaan maken. Dus ik heb even gezegd dat jij er ook nog wel goed in bent. Dus dat je wel kan bijspringen als nodig is.
1: Ja, wat grappig. Toen ben ik ooit begonnen op mijn 18e als beeldbandredacteur.
2: Ja.
1: Samenvattingen maken van voetbalwedstrijden. Ja, leuker werd het niet natuurlijk.
0: Nee, als Sam belt, ik zou even niet opnemen, want dan komt die vraag.
1: Nee, is goed. Goed om te weten. Dank voor de tip.
2: Ja.
0: Hey, heel veel plezier. We gaan vanavond kijken. 21:30 SBS6, de WK-quiz met Johnny de Mol. Ik wens jou veel plezier met alles wat je gaat doen deze zomer.
1: Dankjewel en dank dat ik even bij jullie mag zijn.
0: Tot later.

0: Stem nu. Via radio10.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op Celesta.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Kus

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. In China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China, want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 13 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A2 Sertogenbosch-Utrecht. Tussen de Empelbrug en de Martinus Nijhofbrug 30 minuten door dieren op de weg. De A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 29 minuten. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Industrieterrein Venlo 8900 35 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 9:30 op 6.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Stem nu op radio10.nl.

0: Ghost en Mark Ronson en Valerie. En ergens daarvoor hoorde je ook nog de oproep.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Ja, die had je zomaar kunnen horen. Lekker dansen, dansen aan zee. Op 3 september, wie wil dat nou niet?
2: Ja, ik zou het wel leuk vinden.
0: Ja.
2: Maar ja, wij zijn buitengesloten van deelname.
0: Ja. Iemand die het ook heel leuk zou vinden is denk ik Robert.
3: Hey, hallo.
2: Hey.
0: Ja, goedemiddag. Je bent een beetje aan het bijkomen, want je bent net terug van vakantie, hoor ik.
3: Dat klopt, ja. Net vannacht om, wat was het, 2 uur geland op Schiphol.
0: Oh, kort nachtje.
3: Kort nachtje, ja, 4 uur al weer thuis.
0: Waar ben je geweest?
3: Sicilië.
0: Oh, heb jij iets meegekregen van dat huwelijksfeest van Dua Lipa, toevallig?
3: Nee, toevallig niet.
0: Oké, ik las daar
3: een beetje
0: achteraf zat je.
3: Meer onderin, zeg maar. Dus
0: Ik las daar iets over dat mensen heel erg boos waren op het eiland. Want Dua Lipa die heeft een paar pleinen of zo afgehuurd voor haar huwelijksfeest. En stonden mensen langs de kant van de weg die zeiden van: wij zijn geen decorstukken in jouw huwelijk. Wij zijn niet de huur, maar daar heb jij helemaal niks van gezien.
3: Helemaal niks van meegemaakt.
0: Toch nog een groot eiland.
2: Viel het toch wel mee.
3: Ja, het is een heel groot eiland. Ja, want we hebben nog lang niet alles gezien.
0: Nou, snel terug. Tenminste, misschien is dat een optie. Maar mag ik je eerst even feliciteren met iets anders? Jij wint 2 tickets van 10 voor het strandconcert Guus Meeuwis en Bluff Live on the Beach. Op donderdag 3 september op het strand van Scheveningen.
3: Helemaal geweldig.
0: En ik wens je daar heel veel plezier. Het wordt mooi weer, heb ik me laten vertellen.
3: Ik hoop het wel, ja. Wat
0: okay.
3: Een beetje tegen de warmte komt.
0: En lekker even uitrusten nu. Ik wens jou lekker bijkomen van je vakantie.

0: naar de beste reden om een nummer uit de top 4000 te draaien. Heb jij een nummer in gedachten en een goede reden om het juist vandaag te draaien? Dan willen wij dat graag van je weten. Was je bij een geweldig concert, bijvoorbeeld afgelopen week, en vind je dat iedereen nog even mag nagenieten met het beste nummer van de avond? Of gisteren spraken wij Noemi. Die was op weg naar de verjaardag van André en die wilde daarom een nummer horen van André Hazes. What's in a name? Nou, heb je ook een liedje en een goede reden? Laat het even weten via de Radio 10 app.
1: Ja, ik wil toch die oranje koorts een beetje aanwakkeren. Het WK begint echt over een paar dagen al.
0: Ja.
1: Maar het is ver weg en we horen een hoop nieuws wat er eigenlijk helemaal niet over voetbal gaat, maar over alle randzaken eromheen. En laten we ons gewoon gaan opmaken op een paar fantastisch mooie voetbalwedstrijden, of die nou van Oranje zijn of van andere teams, want er wordt genoeg gespeeld, kan ik je melden.
0: Maar liever van Oranje,
1: even,
0: toch?
1: Ja, liever van Oranje, maar meld je ook nog even aan voor onze WK-pool, hè, via radio10.nl/WK. Zorg even dat je daar je pool invult en dat je je aanmeldt bij de Radio 10 Weekendshow pool. Hartstikke leuk. En dan gaan we met z'n allen kijken wie de beste voorspeller is. Maar om vast een klein beetje in die WK-sfeer te komen, zo op deze laatste uitzending voor de start van het toernooi, dacht ik aan Shakira met Waka Waka.
0: Ja. Ja, dat was toch een toernooi om nooit te vergeten.
1: Oh, ja.
0: En ook niet te vergeven, trouwens.
1: Oh,
0: want
1: nee.
0: Ja, we wonnen net niet natuurlijk. Wederom net niet.
1: Net niet.
0: Hey, ik moet even een nummer draaien voor Emma vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Want ik was gisteravond in Utrecht. Ik was daar met mijn meisje mijn verjaardag aan het vieren. En wij belanden uiteindelijk in het centrum van Utrecht. In de naweeën, mag ik wel zeggen, van de Pride die daar gisteren werd gehouden.
1: Oh, natuurlijk.
0: En ik raakte daar op het terras in gesprek met Emma. En die vond mij eerst maar een hele stomme boomer. Dat gevoel kreeg ik. Maar uiteindelijk, we waren allemaal niet helemaal nuchter, moet ik erbij zeggen.
1: Okay.
0: Heeft Emma mij gezegend als ally van de LHBTQ+ gemeenschap.
1: Nou.
0: Ja, dat was hartstikke leuk.
1: Je hebt je shirt uitgetrokken.
0: En toen, nee, ik kijk wel uit. Je kan ook te ver gaan. Dus toen dacht ik, deze moet even voor Emma. Hing echt een lekker sfeertje in Utrecht, moet ik eerlijk zeggen. Ja, was hartstikke goed. Maar goed, dat zijn de liedjes waar wij aan denken. Alleen, wij gaan er dus niet over. Jij bepaalt welk liedje wij moeten draaien uit de top 4000. Dus heb je een liedje in gedachten en heb je een goede reden om het juist vandaag te draaien, laat het achter in de Radio 10-app. En wellicht dat we jouw liedje zo meteen al draaien hier op Radio 10. Ondertussen The Tramps, dit is Disco Inferno.

0: Alle info op radio10.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, of jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker.

0: Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Robert en Kim. In de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Eros Ramazzotti.

0: beste reden.
1: En we hebben aan de lijn Paul. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
2: Nou, wij willen graag Bloody Sunday horen, omdat we lekker naar het strand geweest zijn met mijn schoonmoeder en het weer hier fantastisch is. Oeh. En daar kwam dat bij me op. Ik denk dat past wel bij elkaar.
3: Bloody hot?
1: Maar je bent al op het strand geweest.
2: Ja, klopt. We hebben wel een heerlijk bakje koffie en een appelgebakje opgenomen en even gewandeld.
1: Oh, lekker.
2: Met mijn huidige schoonmoeder die 90 jaar is en die wilde graag nog even naar het strand kijken.
3: Ik vind het wel leuk dat je zegt mijn huidige schoonmoeder.
1: Je moest ook om lachen.
2: Nee, sorry. Nee, mijn vaste schoonmoeder.
3: Weet je hetzelfde? Ik ben altijd van plan om later iemand te zeggen, dit is mijn eerste echtgenoot.
2: Nee, dat is nog steeds mijn eerste echte schoonmoeder.
3: Oké.
1: En houdt zij een beetje van U2, ook je schoonmoeder?
2: Ah ja, ze houdt er helemaal van, want ze hoort het toch niet goed.
1: Oh.
3: Gehoorapparaatje.
1: Oh, oké. Ze hoort het wel. Ik hoor ze. Heel goed. Wij gaan gewoon lekker U2 en Sunday, Bloody Sunday. Dat was niet echt een vrolijk liedje, maar ik hoor dat het bij jullie in de auto wel vrolijk is. Gaan we dat voor jullie draaien?
2: Ja, super bedankt. Een hele fijne dag.
1: Hoi.
2: Doei.
0: De beste reden.

0: Your Love. Ik ben een groot aanhanger van het zinnetje Kill Them With Kindness. En wij kregen net een appje van Henk die zegt: ik vind de weekendshow heel slecht. Ik vind dat je die dommerts gelijk een nieuwe baan moet geven. Waarop jij, Kim, heel onderkoeld reageert met: hi Henk, dommerts is twee keer met een D. Moest ik toch om lachen. Ja, hij heeft niet meer gereageerd,
1: Henk. Het is een beetje de kift ook.
0: Ja, maar
1: ik laat hem een beetje kennen.
0: Ja, nee, vind ik niet. Want ik moest lachen.
1: Je hebt
0: bij mij een lach op mijn gezicht getoverd. Hey, we hebben ook nog een WK-pool. Dat is ook heel dom. Maar

0: belangrijk, jongens. Geef je nog even op voor de weekendshow WK-pool. Moet sowieso voor donderdag, maar dit is de laatste weekendshow voordat het WK begint.
1: Dus we zeggen het nog maar even.
0: Ik heb gisteren echt tientallen mensen nieuw toegevoegd, dus dat is heel erg goed. Maar blijf je opgeven. Heel simpel, radioteam.nl/WK. En dan gaan we gewoon de wedstrijden van alle WK-wedstrijden eigenlijk voorspellen. En als je daar een beetje goed in bent, dan kan je zomaar €200 winnen als je de beste bent van ons WK-pool. €100 als je de tweede wordt. En toch nog €50 als je derde wordt. Dus geef je even op.
1: En ik zeg het er nog één keertje bij. Je zit, als je naar die site gaat, niet automatisch in onze pool. Nee. Dus die moet je nog even toevoegen.
0: Heel goed. En is dat moeilijk?
1: Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Dan zoek je even op Radio 10 Weekendshow. Mm-hmm. En dan kan je zeggen meedoen.
0: Meedoen. Oké. Okay,
1: en dan gaat Robert je toevoegen.
0: Dan ga ik je toevoegen, dan ga ik je toelaten. Hartstikke leuk. Radio10.nl/WK. Doe lekker mee met onze WK-pool, want dan wordt het WK toch net even iets leuk. Zometeen, na drieën, veel plezier met Dennis Verheugd. Wij zijn er volgende week weer. Dit is

0: onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
12: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
13: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
15: €6,49. Fans van voordeel.
13: Aldi.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: En dan is het alweer 3 uur, zeg. Ja, de eerste helft van je zondagmiddag zit er inmiddels op. De tweede helft gaat nu van start met onder andere muziek van Kim Wilde. Nu het nieuws.
8: Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. Twee Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensrest of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de tweede plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21.
2: Oké, Daan, dankjewel. Flitsmeister, die meldt een 9 vertraging. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel door dieren op de weg een half uur. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 24 minuten. En 29 minuten op de A76 Geleen-Keulen, ook voor de Duitse grens.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
23: Dennis Verheugd.

tegen het lijf en werd gevraagd als achtergrondzanger in de band van Gloria. En zijn talent werd eigenlijk al snel duidelijk toen hij liedjes voor haar schreef en toen hij tijdens haar tour solo mocht optreden. Ja, toen greep hij natuurlijk zijn kans, hè? Ja, het was het begin van een succesvolle solo-carrière. Waarvan Just Another Day zijn visitekaartje was. En die hoorde je zojuist in Het Weekend van 10 uit 1992. Dus ja, dit zou een goede suggestie kunnen zijn voor op je stemlijst. De stemlijst voor de 80s en 90s top 1500. Zit eraan te komen, hè? Overigens, die track die ik daarvoor draaide, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, ja, ook zeer geschikt om op te stemmen, hoor. En dan stemmen, dat kan nog, tot en met vrijdag. En dan worden ze allemaal bij elkaar opgeteld. En dan hoor je vanaf maandag 15 juni 2 weken lang het resultaat hier op Radio 10. Dus ga naar de site of gebruik de app van 10 om je stemlijst in te vullen. En deze zou in principe ook kunnen. Het is namelijk 2 keer een hit geweest, in 76 en in 82. John

als ik zeg het is een nacht of kedenkedeng of zout al landen, harder dan ik hebben kan, dan zeg jij ja, die liedjes die ken ik wel. Die zijn van Guus Meeuwers en Bluff en die zing ik regelmatig mee. Nou, dat is mooi. Maar hoe zou je het vinden om mee te zingen met Guus en Bluff recht voor je neus? Nou, vanmiddag maak je namelijk kans op tickets voor Live on the Beach met Guus en met Bluff. Op donderdag 3 september gaat dat plaatsvinden op het strand van Scheveningen. En in principe heb ik twee plekken voor je gereserveerd. Dus hou vanmiddag de oproep van Erik de Zwarte goed in de gaten. Hoor je Erik, dan heb je tickets richting de studio. Ja, kom je in de uitzending, dan zijn die tickets van jou. En dan hoop ik dat je net zo losgaat als Baltimora nu doet.

0: alle info. Radio10.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.crowen.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall.

0: traditie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens nu.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Dennis Verheug.
5: Bloemen houden van mensen en Miley Cyrus. Nou, die houdt zeker van bloemen, want ze zingt er zo over.

0: Miley Cyrus bij Tina Flower.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, met de hits uit week 23 van 1986. Jermaine Stewart met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ga je zo als eerste horen. Ja, in de jaren 80 ging het in de popmuziek steeds een stapje verder. En toen kwam Jermaine, die eigenlijk zegt... Nou, doe maar even rustig, joh. Dit was een soort van anti-sexy hit. En juist daarom viel hij zo op. Terwijl iedereen zijn kleren uittrok in de videoclip, zei Jermaine... Jongens, hoeft allemaal niet. Nou goed, een andere populaire single was die van Sandra Keane met J'aime la vie. Dat was het winnende songfestivalliedje in 86. Waarin Sandra zingt dat ze 15 is, maar in werkelijkheid was ze pas 13. Nou, na haar overwinning kwamen andere landen daarachter dat ze jonger was dan gezongen eigenlijk. Er werd zelfs officieel geklaagd bij de organisatie. Ja, sommigen vonden dat ze gedisqualificeerd moest worden, maar de regels waren toen nog redelijk vaag, dus de overwinning bleef gewoon staan. Ja, en de laatste track die je gaat horen is Bad Boy van de Miami Sound Machine. Dit is het liedje waarmee Gloria Estefan langzaam loskwam van haar eigen band. Ja, ze stond nog wel met de andere leden op de singlehoes, maar Bad Boy was stiekem al haar doorbraak als solo-artiest. Ja, en zo klinken ze. Drie van de populairste singles van exact 40 jaar geleden.
1: Radio 10. Hit

0: staat die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Kan
10: kans maken op tickets van 10 voor Live on the Beach met Guus Meeuwers en Bluff. Ja, het kan dit uur. Hou de oproep van Erik de Zwart goed in de gaten. Nu het nieuws.
18: In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan een graad van 21.
10: Daan, dankjewel. Zo dadelijk muziek van de Backstreet Boys en ook Toto. We eerst eens kijken hoe het op de weg is. Nou, Flitsmeister die meldt 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A10 Amstel Nieuwemeer voor Schinkelbrug. Door een ongeval 28 minuten. De A10 Amstel Koenplein. Dat is voor de Zeeburger Tunnel 22 minuten. En de A76 tenslotte Geleen Keulen voor de Duitse grens. 24 minuten. En dan nu, even goed opletten.
19: Dansen aan zee. Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
20: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
21: Lineker. Ja, Gary Lineker!
20: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 21:30 op 6.
22: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
23: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
24: Dennis Verheugd.

0: Ja, dit liedje scoort nog altijd een 8 of een 9. Ja, op de Amazing Meter scoorden de Backstreet Boys nog steeds punten. Vooral met Everybody, Backstreet's Back.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Goedemiddag, Johan.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe verloopt jouw zondag tot nu toe?
2: Rustig. Ja, ik ben een beetje prutsen, ben in de tuin en zo. Leuk.
0: Ben je aan het snoeien, of wat?
2: Ja, we zijn aan het snoeien met de klimop. En ik heb hier 7 ponies lopen en daar zijn we druk mee. Ja, en we wonen buitenaf, het is wel leuk.
0: Ja, ja zeker. Wat ook leuk is, ben je wel eens naar een strandconcert geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Nou, dan wordt er donderdag 3 september jouw vuurdoop. Jij gaat het meemaken.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Johan, gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Jij wint 2 tickets van 10 voor het strandconcert Guus Meeuwis en Bluff Live on the Beach op donderdag 3 september op het strand van Scheveningen.
2: Ja, heel leuk, dankjewel.
0: En nog een mooie zondag.
2: Dankjewel, jij ook.
1: Dit is het weekend van 10. Radio 10.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Mes Montreal, de zondagmiddag hier bij 10. En door de wind, ja, ze zit midden in haar jubileumjaar. Ze zit 20 jaar in het vak en ze stond laatst in de Avans Live in Amsterdam. Waar het niet alleen muzikaal spannend was, maar ook romantisch. Al liep dat net even anders dan gepland. Ja, een man die vroeg zijn vriendin ten huwelijk op het podium. Maar zij zei nee.
2: Foutje, bedankt.
3: Radio 10.
4: Sweet 16.
1: Oh, je zal het meemaken, dan zak je toch door het podium heen daar. Ja, echt. Bijna 4:50, zo dadelijk ga ik samen met jou je 16e verjaardag herbeleven. Ja, dat doen we met een bepaald liedje. Een liedje dat op de dag dat jij 16 werd een enorme hit was. Jouw Sweet 16 soundtrack gaat het worden. Maar goed, daar heb ik wel jouw geboortedatum mee nodig. Dag, maand en jaar, dat wil ik van je weten. Stuur dat met de Radio 10 app deze kant op. En wie weet hang ik dan zo dadelijk met jou aan de telefoon. En dan gaan we terug naar de tijd. Hè, dat je lekker aan het puberen was.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.
5: One, two, three.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990.
5: Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een

0: navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen... met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven!
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
14: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Ja, wie gaat zo dadelijk zijn of haar 16e verjaardag?

0: Niet alleen zijn muziek blijft nog altijd goed, ook de videoclips. Hè. Hij maakte van die mini-filmpjes eigenlijk. Het duurt iets van 10 minuten altijd. Deze ook Smooth Criminal van Michael Jackson.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ik heb Kim aan de telefoon hangen. Kim, goedemiddag. Ja, in welk jaar werd jij op de wereld gezet?
3: 1981.
0: En op welke dag?
3: 7 april.
0: Ben jij bekend met je geboorteplaat?
3: Nee.
0: Ja, ik ben jaloers op jouw geboorteplaat, want dit stond er namelijk op nummer 1. Oh, wat een topgeboorteplaat. Ik ben zo jaloers.
3: Nou, ik denk een goede plaat inderdaad. Dat weet ik inderdaad.
0: Ja, Phil Collins en In the Air Tonight. Ja, wat voor cijfer zou je je geboorteplaat willen geven?
3: Nou, zeker wel een 9.
0: Ja, komt jouw Sweet 16 soundtrack daarboven qua ranking?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, we gaan het meemaken, want op 7 april 1997 vierde jij je 16e verjaardag. Waar bestond je muziekcollectie uit toen?
3: Jeetje, nou ja, ik was wel nog steeds heel veelzijdig hoor. Maar op het moment was het echt wel heel veel happy hardcore en ook wel wat anders, R&B.
0: Maar heb je enig idee wat zo'n beetje de hits waren op jouw Sweet 16 party?
3: Nee, dat is veel te lang geleden. Ik heb geen idee.
0: Nee, nou goed, ik ga je ook helpen hoor. Dus ik heb hier 2 hits klaarstaan en jij bepaalt welke er helemaal gedraaid gaat worden. Zullen we gewoon eens luisteren?
3: Ja.
0: Nou, dan begin ik met deze. Who Do You Think You Are van de Spice Girls, of ga je hiervoor? No Doubt, Don't Speak. Aan welke hits heb jij de leukste herinnering?
3: Oeh, moeilijk. Ik vind dat bij heel goed. Maar dan ga ik toch voor de Spice Girls.
0: Ja, en wat voor cijfer zou je de Spice Girls geven?
3: Ja, 10. Hartstikke leuke muziek.
0: Dan ga ik hem draaien voor je.
3: Hartstikke bedankt. Leuk.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
8: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
9: Lineker! Ja, Gary Lineker!
8: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 21:30.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
17: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
16: Dus kom op, naar buiten.
17: Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Ja, wat gaat het worden? Een dopper drinkfles of een unieke paraplu? Je maakt de kans op door zo meteen mee te spelen met een stak in de middel. Maar nu eerst het nieuws.
20: De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21.
19: Daan, dankjewel. Vliesmeijster komt met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 Amersfoort-Amsterdam voor Diemen-Noord, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een kwartiertje. En ruim een kwartier op de A76 Geleen-Keulen, ook voor de Duitse grens.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
0: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
21: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
22: Dennis Verheugd.

Dag 158 van het jaar 2026. Het is zondag 7 juni, de dag dat bekend is geworden dat Prince een opvallende eis had voor zijn vriendin Carmen Electra. Ja, toen Prince en Carmen in de jaren 90 een kortstondige relatie hadden, verlangde hij van haar dat zij met haar gezicht vol make-up, oftewel in full glam, in bed sliep. Ja, Prince die vond dat leuk. En ik vond het prima. Dat heb ik daarna nog lang gedaan, maar inmiddels haal ik mijn make-up eraf als ik naar bed ga, al dus Carmen Electra. Verder is het de dag dat Taylor Swift een Spotify-record heeft gebroken met haar nieuwe track I Knew It, I Knew You, die te horen is in de vijfde Toy Story-film. Ja, Spotify die deelt geen concrete cijfers, maar wel dat nog nooit eerder een country-song van een vrouwelijk artiest zo vaak beluisterd werd in de eerste 24 uur. Toy Story 5 is vanaf 19 juli...

0: American Pie. Ze gaf afgelopen week een verrassingsoptreden in New York. Een spontaan pop-up concert op Times Square, waar ze zo'n 15 minuten op het podium stond. De optreden had een dubbele reden. Het was namelijk de start van de Pride Month, een soort van gay pride, wat we hier in Nederland kennen. En diende ook als promotie voor haar nieuwe album Confessions 2. En die komt uit op 3 juli.
1: Stuck in the middle.
0: Goedemiddag bij de 6:10. Ja, misschien ben jij zo dadelijk wel een leuke topper drinkflesrijker. Of juist een unieke Radio 10 paraplu. Nergens te kopen, hè? Nee, alleen hier te verdienen.

En van 10 erbij stuur je antwoord, dus titel of artiest, naar de studio. Dan komt het hier binnen. En ben jij misschien wel de gelukkige die wordt gebeld en het juiste antwoord mag gaan geven. In ruil voor natuurlijk zo'n hele toffe Radio 10-prijs. Dus succes met

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
0: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen.
6: Nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met nog een hoop om af te handelen, waaronder de Tennis Classic. Uiteraard hoor je zo de oplossing van Stak in de middel. En

0: Weekend van 10 met Simply Red, Nick Hucknall en zijn vrienden Sunrise. Ondertussen heb ik Ada aan de telefoon hangen. En Ada, het is vandaag 7 juni. Geen officiële feestdag, maar wel een mooie reden om jezelf te verwennen. Want het is in Amerika Chocolate Ice Cream Day.
1: Oh, nou bedankt voor de tip.
0: Dus excuses zijn er niet. Een ijsje halen mag gewoon. Is chocolade ook jouw favoriete ijsmaak?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Doe je er nog wat op, spikkels? Of?
1: Nee, slag wel.
0: Oh, lekker hoor. Ja, dan is je ijsje wel compleet, hè?
1: Nou, dacht ik al.
0: Ja. Je hebt er trek in, hè? Ik hoor het. You're the cutest thing, you're the cutest thing, you're the cutest thing. Ja, Ada, een hit uit 1973.
1: Ja, de Joker, hè?
0: Van?
1: Was het een Steve Miller Band?
0: Dat was hem inderdaad, de Steve Miller Band en de Joker. Ja. Dus ik mag je feliciteren.
1: Nou, dankjewel.
0: Je mag kiezen. 2 bolletjes aardbeien. Nee. Chocolade wilde je natuurlijk. Nee, een coole paraplu met Radio 10 opdruk. Of een handige dopper drinkfles waar ook ons logo op staat.
1: Doen de paraplu maar.
0: Nou, kan je die binnenkort verwachten.
1: Ja.
0: Veel plezier ermee en leuk dat je meespeelde.
1: Jo, dankjewel.

0: Mars hoort je daar, hier bij Radio 10. Marry You!
1: Dennis Classic.
0: Ja, vandaag weer een te gekke track uit mijn eigen verzameling. Sound and Vision van David Bowie. Bijna het hele liedje is instrumentaal. Pas na anderhalve minuut begint Bowie eens met zingen. Ja, dat was in 1977 totaal ongebruikelijk. Zijn platenmaatschappij vond het dan ook echt een heel slecht idee om dit als single uit te brengen. Maar, ja, hij zette door, David. En met succes werd een van zijn grootste hits en haalde in meerdere landen zelfs de nummer 1. Ja, David zei later zelf dat hij het liedje bewust zo had gemaakt. Het lange intro, dat moest de luisteraar eerst helemaal in de sfeer trekken voordat de stem te horen was. Dus ja, als je dacht, wanneer begint hij nou eindelijk eens met zingen? Nou, dat was dus precies de bedoeling van David Bowie. Veel plezier met Jules van Es naar 60 en maak er nog een...

0: start. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
8: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: 11!
15: GWC!
14: 11!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven!
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Jij bent mijn kampioen.
24: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl

0: dit een tikje anders doe.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Welke superster gaf gisteren een concert voor een heel klein publiek? Een mannetje of 200. Hoor je zo meteen, nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
5: Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
4: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met de vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 16 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 11 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 9:30 op 6.
9: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: is Shania Twain bij Radio 10. En zij staat binnenkort 12 keer in het Wembley Stadion in Londen als support act van Harry Styles.
1: Jules van Est.
0: En dat betekent dus 12 keer op rij elke avond 90.000 man publiek. Dat is toch wel heel indrukwekkend. Als je dan vanaf het podium zo die mensenmassa inkijkt. Nou, gisteravond pakte Shania Twain het wat kleiner aan. Een intiem concert in een Londens café voor 200 man. Sommige mensen die een ticket hadden gekocht, die dachten dus dat ze misschien gescamd waren en dat het ticket nep was. Ja, totdat die avond begon en Shania Twain gewoon zelf echt op het podium stond. Waar maak je dat toch mee dat, dat je zo dicht bij jouw muziekheldin staat? En het wordt een mooie zomer voor Shania Twain, want volgende maand komt namelijk haar nieuwe album uit. Little Miss Twain heet dat. Nou, genoeg over Shania Twain, want er wachten nog heel veel artiesten op je vanavond bij Radio 10. Whitney Houston zometeen, Ed Sheeran en nu Kane.

Radio 10 en het is nu al een heerlijke en sfeervolle zondagavond. Dankzij onder andere Whitney Houston. Dankjewel Whitney. I Wanna Dance With Somebody hoorde je. Hey, wat heb jij op 3 september te doen eigenlijk? Staat er in je agenda op 3 september nog een gapend gat van totale leegte? Dan kun je die lege 3 september gaan vullen met iets heel leuks. Namelijk Live on the Beach. Op het strand van Scheveningen. Dus het ruisen van de zee op de achtergrond. Het gekrijs van de meeuwen. En één gigantisch podium op het strand. Met daar live Guus Meeuwis en Bluff. Dat wil je meemaken. Dat kun je meemaken. Het wordt echt een complete beleving. Ik zou het leuk vinden als jij erbij bent. Dus daarom hoor

0: Ryder.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.

0: Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: probleem als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
2: GWC!
0: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the tribes.
2: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
12: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
11: Dus kom op, naar buiten.
12: Univé, daar plukt u de vruchten van.
13: Jules van Hest. En

0: van 10 voor Live on the Beach.
1: Hey, Madeleine.
2: Ja?
1: 3 september, dan staan er 35.000 mensen op het strand van Scheveningen. Voor het strandconcert Live on the Beach, zoals je weet.
2: Ja, dat weet ik.
1: En weet je hoe een van die mensen heet?
2: Nou, ik hoop Madeleine de Bruin dan.
1: Ja, dat klopt, ja. Madeleine de Bruin staat er op het strand. Gefeliciteerd, Madeleine. Jij wint 2 tickets van 10.
2: Super tof.
1: Voor het strandconcert Guus Meeuwis en Bluff Live on the Beach. Op donderdag 3 september op het strand van Scheveningen.
2: Super tof, dankjewel. Ben ik heel blij mee.
1: Slippers aan je voeten.
2: Ja, inderdaad.
1: Zon op je snuit. Koude drankjes in je handen.
2: Ja, ik zie het al helemaal voor me. Gaat helemaal goed komen.
1: Ja, dat wordt echt een waanzinnige beleving daar op het strand. En heel veel plezier daar, Madeleine.
2: Gaat helemaal lukken.

Goed dat je erbij bent. Dit is Radio 10 en Elton John. En Elton John die heeft de boel een keertje helemaal omgedraaid. Normaal als Elton liedjes maakte, schreef hij eerst de songtekst en daarna bedacht hij daar pas een melodie bij. Voor zijn nieuwe album heeft hij dat omgedraaid. Namelijk eerst de melodie en daarna pas de songtekst. En het wordt een album dat anders gaat klinken, maar vooral heel vrolijk is, aldus Sir Elton John. Wanneer het album uitkomt is nog niet bekend, maar het zal niet meer heel lang op zich laten wachten waarschijnlijk. You're the Circle of Life bij Radio 10. En ja, maar goed dat hij dat niet heeft omgedraaid, want dan zou het Life of the Circle worden. En dat bekt toch net even wat minder lekker dan The Circle of Life, toch? This and the Babies, Isn't It Time, bij Radio 10.

0: 10.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag! Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Zometeen met Hans de Boy en ook de Amerikaanse Hans de Boy. Lionel Richie, een soort van. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
20: Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen... en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand... kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers... beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bollejos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon. Maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
19: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 15 minuten. De A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar een vertraging van 13 minuten.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

Ken je die uitdrukking Hans betaalt de schade? Dat zijn de zogenaamde sugar daddies. Van die veel te rijke, succesvolle mannen. Vaak een beetje op leeftijd. Die dan een jongere vriendin hebben. Een jongere vrouw hebben. Waar ze allemaal dure en luxe cadeaus aan geven. Dus Hans betaalt de schade. Ja, zo'n Hans was dit niet. Voor zover bekend. Hans de Boy en Annabel bij Radio 10. Dit was wel de Hans die je op 12 december live kunt gaan zien in de nacht van de Nederpop XXL in AFAS Live in Amsterdam. Een concertavond met allemaal Nederpop-artiesten. Waaronder dus ook Hans de Boy. Henk Westbroek is daarbij van het Goede Doel. Nol Havens van VOF de Kunst. Alidis Hidding van de Time Bandits. Kadans, Pet Koelewijn en ook Travassie. Grote wasjes, kleine wasjes. Daar staat gewoon voor bijna 1000 jaar muziekervaring bij elkaar. En je hoorde Hans de Boy bij Radio.

86, lentes jong. En waar haalt hij de energie vandaan, Tom Jones? Want zijn touragenda die pelt echt nog steeds uit. Volgende maand bijvoorbeeld 9 shows voor Tom Jones. Waaronder ook eentje in Nederland. Je hoorde It's Not Unusual bij Radio 10. Hey, en ik wil het even met je hebben over die waanzinnige 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Die komt er namelijk aan. Dus welke liedjes hebben nou echt indruk op je gemaakt en lopen als een soort van rode draad door je leven? Dat geef je nu door via radio10.nl, jouw 80s en 90s favorieten. En dan is het daarna even geduld hebben tot maandag 15 juni. Dan kun je 2 weken lang genieten van de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Ook uit de 90s en nu bij 10, Jennifer Page en Crush. See you.

Dit is Radio 10 en Supertramp Take the Long Way Home. Op je relaxte zondagavond. Goed dat je erbij bent vanavond. En ik kijk even met je naar het weer van morgen. Morgen namelijk in de ochtend droog. Morgenmiddag bewolking. En vanuit het westen wordt de bewolking dikker. En trekken er ook wat buien over het land. Met kans op onweer. Dus wat heb je dan nodig? Inderdaad, de Radio 10 paraplu. Je beste vriend als je door een regenbui gaat. Want je weet, in Nederland regent het wel heel erg vaak. En die paraplu is ook handig als de zon schijnt, want dan kun je je tere huidje beschermen tegen die valse zonnestralen. Nou, dan maak je nu kans op die Radio 10 zonnebril, paraplu bedoel ik. De heilige graal onder de paraplu's. Van welk lied is deze beat? Dat is de vraag. Je hoort dus een bekende Radio 10 hit. Alle muziekinstrumenten, alle zang is weggelaten. Alleen de drum blijft over. En ik ben benieuwd of jij kunt herkennen welke hit dat is. Het is een beetje een mager drummetje. Komt ook omdat alles is weggefilterd, dus alleen de drum blijft over. Is dit een hit van ABBA? A. B. Een hit van Dr. Alban? Of C. Komt het uit een liedje van Golden Earring? Nog één keertje de opgave voor je.

er even bij en stuur jouw oplossing snel door. A, ABBA, B, Dr. Alban of C, Golden Earring. En maak dus kans op die waanzinnige Radio 10 paraplu. Ondertussen Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up where we belong.

0: info. Radio10.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare.
3: Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomer...

0: Suzuki. Serious about fun.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Jules van Hest.
5: En zometeen geniet je op je heerlijke zondagavond van Pharrell Williams en nu Owen Paul, My Favorite Waste of Time.

0: Pharrell Williams en Happy bij Radio 10. Goedenavond, Diana.
1: Goedenavond.
0: Jij zit op een heel fijne plek momenteel, hè?
1: Ja, ik zit in de Dordogne in Frankrijk.
0: Lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, en de zon.
0: En hoe warm is het daar nu in Frankrijk?
1: Nu is het hier 28 graden.
0: 28 graden. En heb je iets in de buurt waar je kunt zwemmen of kunt afkoelen?
1: Ja hoor, er is een zwembad.
0: Kijk, en praat je zelf ook een beetje Frans?
1: Nou, een heel klein beetje. Ze praten te snel, dus ik kan het niet altijd volgen.
0: En hoe vraag je dan aan een Fransman dat hij even in slow motion moet praten?
1: Nou, ik ga dan wel in Engels praten. Vraag ik of ze Engels praten.
0: En dan kijken ze met grote vragende ogen aan.
1: Nee, soms gaat dat goed.
0: Oké. Okay. Hey, ik heb voor jou een opgave tijdens jouw Franse vakantie. Van welk lied is deze beat bij Radio 10? Komt deze beat, Diana, uit een liedje van A, ABBA, B, uit een liedje van Dr. Alban of C, uit een hit van Golden Earring?
1: ABBA, A.
0: Antwoord A, ABBA, dat is helemaal goed, Diana.
1: Goed zo, dan.
0: En dat betekent dat jouw vakantie nog beter wordt, want je hebt namelijk de Radio 10 paraplu gewonnen.
1: Ja, fijn, mooi zo.
0: Dus als je binnenkort een heel lang pakketje van Radio 10 ontvangt, dan weet je dat die paraplu daarin zit.
1: Ja.
0: Ik hoop dat die door je brievenbussen past.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Hey, veel plezier ermee en nog een fijne vakantie, hè?
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: En de oplossing nu bij Radio 10, ABBA dus. En Waterloo.

is nog maar het begin van wat er zometeen gaat komen. Namelijk een uur lang de allerlekkerste 80's hits in 80's at 8 bij Radio 10. Dus ja, jij kiest wat er gedraaid wordt zometeen. Dus bij welke 80's hit heb je dat gevoel dat, ook al heb je hem al een miljoen keer gehoord, dat je er nog steeds geen genoeg van kan krijgen? Die 80's hit, stuur hem snel even door via de Radio 10-app met jouw audiobericht. Spreek even een leuk verhaal in, een leuke boodschap. En hoor hem zo meteen terug in 80's at 8. Nu Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? I could hold.

0: hits uit die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, me pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: En snel even de Radio 10 app openen en jouw ethisch hit sturen voor ethisch het eet zometeen. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
10: Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht, dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen.
9: En dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister met de vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland 12 minuten. De A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ravenstein en Paalgraven 29 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 12 minuten.
11: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
12: Lineker! Ja, Gary Lineker!
11: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 9:30 op 6.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.
9: Jules van Est. Wat duurt 60 minuten lang, zit propvol 80s hits en daar ben jij de belangrijkste speler in. Ra, ra, ra, wat zou dat nou kunnen zijn? Inderdaad, ethisch et eet bij Radio 10. Vaste prik op je vrijdag, zaterdag en zondagavond. De beste hits uit de ethisch voor in je auto, in je woonkamer, slaapkamer, hondenuitlaatstrook, werkvloer of waar je nu ook maar bent. Pak de Radio 10 app er even bij en spreek jouw audiobericht even in. Welke hit uit de ethisch wil je horen? Een bericht van Steven Lonneke via de app. Wij zijn nog even aan het genieten van onze zondagavond met een 0.0 biertje. En daar past wel Matthew Wilder bij.

0: uit de 80's bij Radio 10 in 80's at 8. Dus welke wil jij horen vanavond? Pak de Radio 10 app er even bij en spreek jouw audiobericht in. Heeft Benno ook gedaan voor Black and Wonderful Life. 80's at 8. En goedenavond, Esther.
1: Ja, hi Jules.
0: Vanuit een grijs boven Karspol.
1: Oh ja, hoe weet je dat zo goed?
0: Ja, ik ben weerman in mijn vrije tijd. Geloof je het zelf?
1: Echt?
0: Nee, natuurlijk niet. Ik kijk gewoon naar buiten en ik zie grijs weer buiten. Dus dan voorspel ik dat het bij jou ook zo is.
1: Het is hier eigenlijk heel eerlijk, schijnt hier gewoon de zon nog.
0: Ja, bij jou schijnt altijd de zon, Esther.
1: Ja, yeah, Sjoe.
0: En van welke 80's hit gaat de zon nog meer schijnen voor jou?
1: Je kwam natuurlijk met die vraag. Dus ik heb een soort van familieberaad gehouden. Want jeetje, er zijn natuurlijk zoveel fantastische nummers in de 80's geschreven. Ja, wij na een soort van lang familieberaad zijn we er toch op uitgekomen op Touché van Kaya Kuku. Want dat is zo'n nummer, zo'n typisch 80's nummer waarvan je echt een glimlach krijgt op je gezicht. En het is een aanstekelijke melodie en een heerlijk refrein. En ja, typisch 80's sfeertje waar je heel vrolijk van wordt. En vandaar.
0: Goed verhaal, Esther.
1: Ja.
0: Lekker kort ook.
1: Ja, hè? Goed, hè?
0: Hey, ik ga hem voor je draaien, Esther. Geniet ervan. Kaya Kuku en Touché.
1: Top, dankjewel, Jules. Fijne avond nog.

0: voor jouw bijdrage in 80s at 8. Want je koos voor Pet Shop Boys en Always On My Mind. 80s at 8. En je hebt helemaal carte blanche vanavond. Een hele lege playlist die jij mag gaan vullen met de lekkerste 80s hits. Want dit is 80s at 8, dus pak snel de Radio 10 app er even bij. Wacht daar nou niet te lang mee. Doe het snel. Doe het doordacht en kom met jouw allerbeste favoriete 80s hit via de Radio 10 app met jouw audiobericht. En een bericht hier van Mark Snoek.
1: Goedenavond, Jules. Heb je van mij de Fatboys en Chubby Checker met Twist and Shout? Groet Mark.
0: Heb ik, Mark.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: 11!
4: GWC!
3: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoper.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. 80's at 8.

0: die wel zin had in Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Nou, bij deze, Thomas, in 80's at 8 bij Radio 10. En dat is wel leuk, die Katrina van Katrina and the Waves. Zij heeft vorig jaar een reisgids uitgebracht, een boekje. Een hondvriendelijke reisgids. Dus waar kun je terecht als je op vakantie gaat met je hond? Hondvriendelijke hotels staan daarin en hondvriendelijke restaurants en zo. Zonder dat je meteen met je hond en al naar buiten wordt gejonast. Hartstikke handig. Oké, zit, blijf en af. Welke hit uit de 80's wil je vanavond horen? Laat het snel even weten via de Radio 10-app. En spreek jouw audiobericht even in. Heeft Marty Wessels ook gedaan?
1: Hi, Jules, met Marty. Ik ben nog eens aan het werk. En ik zou heel graag willen horen Orchestral Manoeuvres in the Dark met Talking Loud and Clear. Daar word ik altijd wel een beetje vrolijk van. Fijne uitzending nog.
0: Ja, ga ik zo meteen voor je draaien. Werk niet te hard, Marty. En eerst, gekozen door

En een van de redenen dat je naar Radio 10 luistert is dat je vanaf morgen de hele week kans maakt op tickets van 10 voor UB40 featuring Ellie Campbell. Live op 15 december in Rotterdam. Ahoy. En zometeen veel plezier richting je nacht met de Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis en onder andere Rob de Nijs, Bengals en Prince. En nu nog voor je In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounda lookin' like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
11: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
10: Dus kom op, naar buiten.
11: Univee, daar plukt u de vruchten van.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

Wat een banger, hè, dit. Of eigenlijk beter, een banger. Het is de perfecte liefde. Allebei houden ze van eten en drinken. En elke nacht slaapt hij naast haar. Maar toch overheerst de onzekerheid. Hij wil het allemaal zwart op wit, maar zo werkt het helaas niet in de liefde. Het was trouwens na een carrière van ruim 30 jaar zijn eerste nummer 1 hit. En het was in december een van de grootste stijgers in de top 4000. Aangezien Rob vorig jaar overleed. Hij ging van 208 naar nummer 63. Dat was Rob de Nijs en Bangerhart. Goedenavond, het is zondagavond. Het weekend zit er bijna op. Maar we toppen hem nog even af met het allerlekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. Met zometeen een Haagse zangeres die nog steeds een van de best verdienende artiesten van Nederland is. En we vieren straks de geboortedag van een paars genie uit Minneapolis. Eerst een band die eigenlijk vernoemd is naar een vervoersbedrijf. Ze begonnen namelijk als Chicago Transit Authority. Dat is zeg maar het GVB, HTM of RET van de stad Chicago. Maar dat vervoersbedrijf was daar niet zo blij mee en dreigde met een rechtszaak. En dus korten ze het gewoon af tot Chicago. En je hoort ze nu bij Radio 10 met Baby.

2,4 miljoen. Het vakblad voor de bagger- en rioolsector, oftewel de party, heeft uitgezocht dat haar vermogen vorig jaar met zoveel is gestegen. 2,4 miljoen euro dus. Ja, en daarmee is Anouk nog steeds een van de succesvolste artiesten van Nederland. En dat terwijl ze nauwelijks nog op tv te zien is en de promotie voor haar uitverkochte Ziggo Dome shows gewoon helemaal zelf heeft gedaan. Extra knap dus, dat was Are You Kidding Me? Je hebt Radio 10 aan, dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond, met zometeen een disco-klassieker waarin het droevige einde van een relatie verandert in een euforische uitbarsting. Eerst eten we in gedachten een stukje verjaardagstaart voor Prince. Hij zou vandaag namelijk 68 zijn geworden. Deze muzikale grootheid van 1,57 meter werd in 1958 geboren in Minneapolis als zoon van een jazzpianist en een jazzzangeres. Hij leerde zichzelf piano, gitaar en drum spelen en speelde op zijn platen zo'n beetje alle instrumenten zelf. In 2016 overleed hij veel te vroeg op zijn 57ste. Gelukkig leeft zijn muziek nog altijd voort. Dit komt van het album The Gold Experience uit 1995... en de titel zegt eigenlijk al genoeg. Dit is Prince op Radio 10.

0: Radio 10 en misschien wel het ultieme overlevingslied. Het was eerst nog een beetje weggemoffeld als B-kantje van een andere single, totdat DJ's de plaat omdraaiden en er een wereldhit van maakten. I Will Survive, dat was Gloria Gaynor. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden, de Top 4000 Classics, met zo de zanger die zijn carrière begon in een strakke boxershort. En straks een zanger die eigenlijk met twee hits in de Top 4000 staat, maar toch ook weer niet. Hoe dat zit hoor je zometeen. En deze voormalige tortelduifjes komen eraan. Jason Donovan en Kylie Minogue hoor je zometeen.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja. En als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja!
15: Echt serieus? Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
25: Sorry, maar het is WK!
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
23: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
27: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
0: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
28: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je...
28: Eurovlammer, voor maar 1,50 euro bij Burger King.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.
1: Bij Youfone krijg je...

0: Radio 10 en Nick Heyman. Top 4000 Classics. En als je hem niet herkent aan zijn stem, dan misschien wel aan zijn strakke torso. In 1985 was hij namelijk het gezicht van Levi's, dat in een wasserette gekleed in slechts een boxershorts en spijkerbroek was. Misschien weet je het nog. En daarmee trok hij onder andere de aandacht van Madonna. Die schreef in 1986 zijn eerste hit Each Time You Break My Heart voor hem. En de hit die je net van hem hoorde, die schreef hij zelf 4 jaar later. Dat was I Promised Myself. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zo een ode van de Miami Sound Machine aan een van hun belangrijkste instrumenten. En nu een muzikant van wie je misschien nog nooit gehoord hebt, maar die door veel collega's wordt gezien als een muzikaal genie. Zijn naam is Todd Rundgren. Hij produceerde onder andere albums voor Meatloaf en Cheap Trick en maakt ook zelf veel muziek, maar omdat hij snel verveeld raakt en graag experimenteert, trekt hij daar niet altijd een groot publiek mee. Hij staat met 1 liedje in de Top 4000, dat draai ik zo meteen, maar er is nog een nummer in de lijst dat van hem is, namelijk deze.
1: We can't play this game anymore, but can we still be friends?
0: Can we still be friends van Robert Palmer uit 1979, maar geschreven door Todd Rundgren, die een jaar eerder zijn eigen versie uitbracht.
1: We can't play this game anymore, but can we still be friends?
0: Ja, eigenlijk zou deze versie ook wel een plekje in de Top 4000 verdienen, vind je niet? Maar gelukkig hebben we zijn andere hit nog. Afgelopen december op 3086 in de Top 4000 van Radio 10. Na 1972 komt dit. I Saw the Light, Todd Rundgren.

Radio 10 en Christina Aguilera, Hurt. Dit liedje is medegeschreven door Linda Perry en die ken je misschien nog als de zangeres van deze hit. What's up van de Four Non Blondes. Linda Perry die schreef later ook Get the Party Started voor Pink. What You Waiting For van Gwen Stefani. En Beautiful ook voor Christina Aguilera. Het liedje dat je net hoorde gaat over het verlies van iemand van wie je houdt. Over alles wat je nog had willen zeggen, maar nooit meer kunt zeggen. Afgelopen december op 738 in de Top 4000 van Radio 10. Dat was Hurt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen na tien onder andere Guus Meeuwis en een Engelse band die het helemaal zonder gitaar doet. And it's in the Simple Minds, Promised You a Miracle.

0: Weekend. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: 1000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
9: Stem nu op radio10.nl.

Gedeng. Het is het geluid dat een trein maakt op de rails. En toevallig ook het geluid dat het gammele bed in de oude studentenkamer van Guus Meeuwis maakte. Dat was Per Spoor. Ja, je zou bijna vergeten dat deze hit in 1996 officieel Per Spoor heet. Maar als je ons een appje stuurt om Kedeng Kedeng aan te vragen, weten we echt wel wat je bedoelt, hoor. Dat waren Guus Meeuwis en Van Gant. Het is 10:00 geweest op zondagavond. Welkom in de tweede uur van de Top 4000 Classics per Radio 10. Albert-Jan hier met zometeen de eerste grote hit van een Engelse band die het helemaal zonder gitaar doet. En we bouwen straks een feestje met Cool en de Gang. En ik open ook nog eens de Top 4000 file van een man met misschien wel de zachtste, soulvolste stem uit de hele Top 4000. Eerst een liedje over vriendschap en over hoe fijn het is om een vriend te hebben op wie je altijd kan rekenen. Ergens eind jaren 60 leerden muzikanten Carole King en James Taylor elkaar kennen. En nu, bijna 60 jaar later, zijn ze nog steeds bevriend. In 1971 schreef Carole dit liedje. Winter.

Sarah Friend. Dit stond afgelopen december in de top 4000 op 1209. Maar haar vriend James Taylor nam datzelfde jaar een eigen versie op. En ook die staat in de top 4000, namelijk op 2082. En je hoort hem nu. Prachtig. You've Got a Friend.

Het is een beetje hetzelfde als ontdekken dat een auto ook op 3 wielen kan rijden. Of dat een Caesar salade ook best wel lekker is zonder anchovies. Deze band had namelijk ooit een gitarist. En toen die vertrok stonden ze voor de keuze: gaan we een nieuwe gitarist zoeken? Of worden wij een rockband zonder gitaar? Het werd het laatste en ondanks het ontbreken van dit belangrijke ingrediënt braken ze niet veel later door. Somewhere Only We Know, dat was Keen. Dit zijn de Top 4000 Classics voor Radio 10 met zometeen linksom of rechtsom één van de 8 noteringen uit de lijst voor Blondie. En eerst is het tijd voor Ladies Night, oftewel een speciale avond voor vrouwen. Tegenwoordig heb je die overal, in de bioscoop, in de sportschool, op de kermis. Het fenomeen bestaat al zo'n 100 jaar en het werd ooit bedacht in de horeca. Daar wilden ze namelijk meer mannelijke klanten aantrekken, zodat ze meer bier zouden verkopen. En hoe krijg je nou meer mannen binnen? Natuurlijk, als er meer vrouwen zijn. En dus begonnen kroegen vrouwen te lokken met gratis drankjes. Nou, hier mag iedereen naar binnen, hoe je jezelf ook identificeert. Het is gratis en we lokken je naar binnen met de grootste hits aller tijden van nu, Cool and Again.

gehalte wat je zegt bij jezelf. Radio 10, Blondie, ze staan maar liefst 8 keer in de top 4000. Deze op 2705. One way or another. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met Zo, een Australisch duo dat heel diep, heel oprecht en heel madly verliefd is. Ik open straks de top 4000 verhaal van de prachtige stem achter What a Fool Believes. En deze drie dames komen zo langs rennen. De runner van de 3 degrees binnen nu en een paar minuten.

0: anders doen.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met
12: opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lang.

0: Eros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Savage Garden zometeen. Ik open straks de top 4000 file van Michael McDonald. En nu The Runner. Hier zijn de 3D.

0: worden waar je een compleet liefdeslied omheen kan bouwen. Darren Hayes en Daniel Jones die deden dat als het Australische duo Savage Garden afgelopen december op 1266 in de top 4000. Truly, madly, deeply.
1: Top 4000 file.
0: Kelly Clarkson hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Michael McDonald. Geboren in St. Louis in de staat Missouri en opgegroeid in het stadje Ferguson. Hij speelde als tiener in allerlei bandjes en verdiende zijn eerste echte geld als beroepsmuzikant toen hij begin jaren 70 als achtergrondzanger bij Steely Dan terechtkwam. Niet veel later werd hij zanger van de Doobie Brothers, waarmee hij grote hits scoorde als What a Fool Believes. En toen de Doobies daar in 1982 mee stopten, ging Michael solo. En in december stond hij met 4 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 2000.

0: 1324.
1: De Top 4000 is van Michael McDonald. Je hoorde de duetten Jamo Bieder met James Ingram en On My Own met Patti LaBelle. En I Keep Forgetting dat in 1994 een tweede leven kreeg toen Warren G en Nate Dogg sampleden voor hun hit Regulate. En je hoorde deze afkomstig uit de film Running Scared. Het is misschien wel zijn zonnigste hit. Er is

Regelrecht uit Saturday Night Fever. De film die in 1977 de disco definitief op de kaart zette. Met natuurlijk John Travolta in dat witte pak op die verlichte dansvloer. Afgelopen december op 561 in de Top 4000. De Bee Gees en Night Fever. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met straks na 11 nog de Spice Girls. En we vieren ook de verjaardag van een charmeur uit Wales die al 60 jaar damesharten sneller laat kloppen. Eerst is het tijd voor Bruce Springsteen. De Bos die toert op dit moment door Amerika en hij maakt er geen geheim van wat hij van de bewoner van het Witte Huis vindt. In verschillende interviews noemde hij Donald Trump onder andere corrupt, incompetent, roekeloos en racistisch. Er zit wel wat in, denk ik. En vorige week kondigde hij aan dat hij op 3 oktober samen met andere artiesten, waaronder de Foo Fighters, optreedt tijdens een festival in de buurt van Washington om geld in te zamelen voor organisaties die het voor veel Amerikanen makkelijker moet maken om te gaan stemmen. Lijkt me belangrijk. Je hoort de Bos nu bij 10 met Tougher Than the Rest.

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: beetstreekt. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
1: Serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help!
15: GWC!
14: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, maar het is WK!
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
24: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
27: Boost yourself.
28: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
29: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
3: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

Dit is bijna 30 jaar oud inmiddels. En toen dit in 1997 een hit was, was nog geen enkele Spice Girl moeder. Ze schreven dit als eerbetoon aan hun eigen moeders, en die zie je dan ook voorbij komen in de videoclip. Anno 2026 zijn alle Spice Girls inmiddels zelf moeder geworden. Victoria Beckham heeft 4 kinderen met David Beckham. Mel B heeft 3 dochters. Mel C 1 dochter. Emma Bunton heeft 2 zoons. En Jerry Halliwell heeft een dochter en een zoon. Afgelopen december op 1868 in de top 4000. Mama! En daarvoor iets waarvoor we nog even moeten wachten tot de nacht van 24 op 25 oktober. Dan is namelijk de zomertijd weer afgelopen en zetten we de klok terug naar wintertijd. Turn back the clock. Johnny Hates Jazz. Hey, goedenavond. Het laatste uur van je zondag, van je weekend en van de top 4000 classics voor vanavond. Dit is Radio 10 met de grootste hitlijst aller tijden. Met zometeen een Nederlandse klassieker genoemd naar een meisjesnaam die je tegenwoordig niet zoveel meer hoort. En we vieren straks de 86e verjaardag van een zanger uit Wales die al zijn hele leven tijdens optredens ondergoed naar zijn hoofd gegooid krijgt. En thuis was hij het, strijkt hij het en fout hij het keurig op, of zoiets, denk ik. Eerste band uit Utrecht die uitgroeide tot een van de grootste acts van Nederland. Ze waren in 2018 de eerste Nederlandse rockband die de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Dit is Kensington bij 10 en Streets.

34.000 vrouwen die Linda heten. Die naam was vooral populair tot het midden van de jaren 80. Precies de periode waarin dit een hit was. En inmiddels is Linda ingeruild voor Noor, Olivia, Nora, Julia en Mila. Dat was Frank Boeien. Hey, je bent bij Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics. Met zometeen een boyband die in 1994 scoorde met een cover van dit country nummer. I see.

Dat hoor je zometeen. Eerst eten we nog even een lekker stuk taart. En wel voor Tom Jones, want die is vandaag 86 jaar geworden. Geboren op 7 juni 1940 in Pontypridd in Wales als zoon van een mijnwerker. Hij stopte op zijn 15e met school, trouwde op zijn 17e en zong 's avonds in pubs tot hij werd ontdekt door een manager. In de top 4000 staat hij met 5 hits, waaronder uiteraard deze. She's a lady, hier is Tom

0: Ze leende dit van countryzanger John Michael Montgomery, die er begin 1994 in Amerika een hele dikke hit had. All for One maakte er datzelfde jaar een echte wereldhit van. Dat was I Swear. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zo'n gitarist die je beter kent als de rechterhand van Bruce Springsteen of als mafioso uit een beroemde tv-serie. Bryan Adams hoor je ook straks en je hoort zometeen deze van The Queen of Soul. Arita dwingt respect af, zometeen.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
3: Wee-hoo!
2: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf 29 euro op celesta.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: 18 plus speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Wat een geld.
19: 50.000.
20: Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
23: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: De grootste hitlijst aller tijden.
26: Hallo.
27: Albert-Jan Sluis.
26: Je krijgt zo een Offer You Can't Refuse van Little Steven. Brian Adams komt er ook.

0: Radio 10 en Little Steven. Hij staat met twee hits in de top 4000, namelijk met deze. Bitterfruit en met de hit die je net hoorde, Forever.
1: Top 4000.
0: En de kans is groot dat je Little Steven niet eens zozeer kent van zijn eigen liedjes, maar wel als de vaste gitarist in de E Street Band van Bruce Springsteen. Of misschien ken je hem wel van zijn werk als acteur. Dat doet hij onder zijn echte naam, Steven Van Zandt. En hij speelt eigenlijk maar één soort rol, namelijk die van de grofgebekte rechter.

van een maffiabaas. Zo was hij consigliere Silvio Dante in de Sopranos en hij speelde min of meer dezelfde man in de serie Lilyhammer. Dat was Little Steven. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Robin Thicke. En eerst een grote nummer 1 hit die ook met een Robin te maken heeft, namelijk Robin Hood. Je weet wel, een soort van omgekeerde belastingdienst die je steelt van de rijken en geeft aan de armen. Dit komt uit de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 met Kevin Costner in de hoofdrol. Stond afgelopen december op 379 in de Top 4000 van Radio 10. Dit is Everything I Do It For You. Bryan Adams, BT.

Radio 10. En Vitesse, dat is een voetbalclub uit Arnhem die het de laatste jaren niet zo heel makkelijk heeft. Maar het is ook het Franse woord voor snelheid. Daarom betekent TGV dan ook train à grande vitesse. Ja, en in dit geval was het een rockband uit Amsterdam, waarin Herman Brood trouwens nog een tijdje heeft gespeeld. Je hoorde Vitesse en Rosalind. Hey, het is bijna middernacht. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Top dat je erbij was. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe. En dit is nog ABBA met hun hoogste notering in de Top 4000. Afgelopen december op nummer 9. Er is Dancing Queen. Ik wens je een goede nacht.

0: daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan $1 miljard opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.

In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken